0: extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUVIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoorspecialist in de Bollenstreek.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 7 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
8: That's not because we want to restart anything. We don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
7: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
9: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Deu.
7: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is gestart met een paar dagelijkse files op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 4 met daar 5 tot 10 minuten oponthoud. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het langzaam tussen Reewijk en Nieuwerbrug 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer file. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANJB Verkeersinformatie.
11: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
16: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
18: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
19: Is Bo.
6: De omroep van de Bollenstreek.
19: Met

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending... rasvrijwilliger IJsbrand van Tilburg uit Rijnsburg ontvangt erepenning. Een zwemteam uit Lisse doet mee aan de Special Olympics. Hoe staat de arbeidsmarkt in de regio er momenteel voor? En een documentaire over Nederlandse veteranen in Lisse. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
1: Een brand in Warmond zorgde dinsdagavond voor veel rook. De brand ontstond in een sauna aan de Veerpolder. De brandweer kwam met meerdere wagens naar de plek. Alle bezoekers konden veilig naar buiten. Niemand had klachten en de brand was snel onder controle. Bij de rotonde Bollendreef in Voorhout komen nieuwe bushaltes. De haltes komen aan beide kanten van de weg. En ook het fietspad langs de randweg wordt verplaatst. Daarom is het fietspad dicht van 15 juni tot en met 31 juli. Fietsers krijgen een omleiding via de spoorlaan Herenstraat en N444. Verkeersregelaars wijzen auto's en bussen de weg. Het werkgeversservicepunt Holland Rijnland krijgt vanaf 1 juli de nieuwe naam Werkcentrum Holland Rijnland. De organisatie wil één aanspreekpunt zijn voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden met vragen over werk en de arbeidsmarkt. Voor werkgevers verandert er weinig en zij houden hun vaste contactpersoon. Het werkcentrum gaat wel meer samenwerken met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en andere partners. Op 23 juni organiseert de organisatie het Werkfestival, waar werkgevers kunnen netwerken en informatie krijgen over nieuwe mogelijkheden. Naast de vestiging in Katwijk heeft het werkcentrum ook locaties in Alphen aan den Rijn, Leiden en Lisse.

0: Tijdens de opening van de paardenmarkt in Rijnsburg is woensdag een bijzondere onderscheiding uitgereikt. Burgemeester Middelkoop heeft een erepenning toegekend aan IJsbrand van Tilburg. U kunt hem misschien kennen van zijn werkzaamheden voor de Rijnsburgse Boys en zijn inzet binnen de protestantse kerk. Voor de voetballiefhebbende vaste luisteraars van RTV Katwijk is het de stem van het sportverslag van de Rijnsburgse Boys. Hij is nu bij ons aan de telefoon. IJsbrand van Tilburg, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Het is een hele eervolle dag en het was een complete verrassing vandaag dat ik tijdens de opening van de paardenmarkt in Rijnsburg daarmee verrast werd.
0: Ja.
1: Want ja, sinds heel wat jaren ben ik ook samen met mijn jongste broer ook bestuurslid van deze paardenmarktvereniging in Rijnsburg. Dus, maar ja, op een gegeven moment was het zover dat de burgemeester mijn naam noemde.
0: Ja, hoe was dat moment?
1: Ja, weet je, compleet echt 0,00% had ik verwacht dat ik daar naar voren zou worden geroepen. We zijn gewoon in Rijnsburg om 9 uur de paardenmarkt officieel te openen. Met een reveille, die wordt met de trompet gespeeld. En dan houdt Cor Kleijweg, dat is de voorzitter van het paardenmarktcomité, een kort praatje.
0: Ja.
1: En ja, dan is ook het college altijd aanwezig. Dus de burgemeester met de wethouders. Nou, die waren er nu dus ook allemaal. En de burgemeester, Nathanael Middelkoop, die hield ook een praatje. Dat doet de burgemeester ook vaker. Mm-hmm. Ja, en toen halverwege het praatje ging hij vertellen dat er een onderscheiding was voor iemand die zich al jaren inzet voor de gemeenschap van Rijnsburg. Ja, en toen dacht ik echt, nou Cor Kleijweg, de zeer ijverige voorzitter van ons paardenmarktcomité. Nou Cor, je krijgt de welverdiende onderscheiding. En toen noemde de burgemeester mijn naam. Nou, ik krijg nou wat. Want ja, het was een complete verrassing. Ja, en daar stonden ook heel veel mensen die ik al kende.
0: Ja.
1: En helemaal niet weten dat ze voor mij daar waren. Het is ja, de bedoeling van het uitreiken van zo'n erepenning is dat degene die hem dan wel krijgt dat niet weet. Nou, dat is, daar zijn ze met vlag en wimpel in geslaagd, want ik wist echt van niets.
0: En het is op een mooie locatie, want de paardenmarkt, daar doet u zelf echt enorm veel voor. Kunt u even kort ons meenemen in wat er allemaal geregeld wordt met de paardenmarkt?
1: Nou, het mooie is, kijk, de geschiedenis, mijn vader heeft altijd in het paardenmarktcomité gezeten. En op een gegeven moment, jaren geleden, ik denk ruim 10 jaar al geleden, is hij eruit gegaan vanwege de leeftijd. Nu hebben mijn ouders 4 zonen. En aan ons werd keuze genoeg. Maar de een vond van de ander dat hij wel geschikt was. Je weet precies hoe dat gaat van, jij kan het goed. We gunden het elkaar, maar uiteindelijk heb ik het samen met mijn jongste broer zijn daar in dat gat gesprongen. En sindsdien zijn wij in de voetsporen van onze vader getreden, die een van de leden was van het paardenmarktcomité. En ja, geen moment spijt gehad. Ontzettend leuk om te organiseren. De dag is nu volop bezig met allerlei activiteiten. Ik zit hier net te kijken bij Tokkelijk en net de burgemeester op de foto gezet, want die is ook naar beneden gegaan. En ja, het begint natuurlijk met die paarden, 's ochtends, die hier staan. En dan de braderie en dan de activiteit voor jeugd, kinderen en de muziekfeest, wat daarna ook gaat plaatsvinden. Dus ja, volop te doen. Met name ik en mijn broer zijn bezig met de loterij, die we ook altijd hebben. Want ja, daar halen we de nodige geld op. Dus ja, wat dat er gaat, is de organisatie van zo'n paardenmarkt met allemaal vrijwilligers, want dat is het. Met hulp van heel veel Rijnsburgse bedrijven die dat ondersteunen, kan je zo'n dag mogelijk maken.
0: Maar als ik het zo hoor, heb ik echt, ben ik aan het bellen met een ras vrijwilliger. Want zoals ik net al noemde, de paardenmarkt, dat is 1. Rijnsburgse Boys, dat is 2.
1: Ja.
0: RTV Katwijk, sportverslag, dat is 3. En ook nog bij de kerk, dat is 4.
1: Ja,
0: echt een ras vrijwilliger. En hoe is dat dan zo begonnen, dat vrijwilligerswerk? Wat spreekt u zo daaraan?
1: Ja, nou, alles heeft zo zijn eigen verhaal. Maar de paardenmarkt heb ik toegelicht. En als je eenmaal ja zegt, dan kom je erin. En dan is het gewoon leuk om te organiseren. Ik denk dat, kijk, binnen de kerk, gemeente bijvoorbeeld, de paasmorgendienst en de kerstnachtdienst in de bloemveiling Flora, dat zijn hele grote massale diensten. Ben ik ooit in een hulptroepenteam stoelen zetten en uiteindelijk gevraagd van, joh, wil je in de commissie? Ja, ja heb gezegd. En dan blijf ik erin, omdat het ontzettend leuk en mooi werk is om te doen, om te organiseren. RTV Katwijk ooit gevraagd om een wedstrijdverslag te verslaan. Nou, de eerste keer ben je heel verlegen en je denkt van, dat durf ik niet. En dan doe je het en dan gaat het goed. En dan blijf je het doen. Schrijven voor de website van Rijnsburgse Boys, ooit een keer gevraagd. En ik denk van, ja, weet je, Nou, je bedoelt het. En dan, ja, dan. Dus daarin ben ik wel heel erg trouw. En het is heel dienend werk, hè, waar je mee bezig bent. En je doet het echt voor de andere. Voor de andere. Ik hoef echt niet in de belangstelling te staan. Dus net als vanochtend ook, hè, dan denk ik van, hier zit ik niet op te wachten. Maar ja, dan moet je wel naar voren stappen. Terwijl je. Ja, als je in een veiling staat, dan kom je in een dienst aan. Ja, dan sta je ook in de picture of in een voetbalwedstrijd. Dan moet je dat ook doen. Maar weet je, dat hoort bij die taak en die rol die je dan hebt.
0: En dan zijn er zoveel dingen die u allemaal heeft gedaan over tientallen jaren. Wat is dan in het kort één moment uit al die jaren vrijwilligerswerk dat toch is bijgebleven?
1: Nee, dat zijn er dan te veel. Dat zijn er denk ik dan te veel.
0: Is er niet eentje die er dan uitspringt? Misschien vanochtend zelfs.
1: Ik denk, nou, dat komt dan heel erg naar boven, de waardering. Hoe mensen, iedereen zegt, je verdient het. En je denkt, van dat valt allemaal wel mee. De onderschatting die je dan waarschijnlijk vaak zelf hebt van wat je dan doet en wat dat voor de anderen betekent. En dat daar gewoon de waardering voor is. En dat is het mooiste wat je dan mag ervaren. Dat een ander vindt van, joh, we zijn je daar zeer erkentelijk voor. En dat heeft het gemeentebestuur dus ook nu uitgesproken bij monden van de burgemeester. Dus ja. Als je dat krijgt, ja, dan is dat het mooiste. En dan is het op elk vlak zijn er weer verschillende momenten. Want die dingen zijn ook zo verschillend. Hè? Of je nou in een floradienst bent of hier op de paarden of op het voetbalveld. Ja, dat zijn totaal andere disciplines. En het is allemaal op de eigen manier heel mooi en dankbaar om te mogen doen. Ja,
0: ja, nou, dat lijkt me een fantastische realisatie. IJsbrand van Tilburg, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze welverdiende erepenning. En we hopen nog lang van u te horen.
1: Ja, dank jullie wel. En dat zal ik zeker blijven doen. Me gusta mi rey.

0: Komend weekend vinden in Haarlem de Special Olympics Nationale Spelen plaats. Duizenden sporters uit heel Nederland doen mee aan dit grote sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Een team uit Lisse komt zaterdag en zondag in actie bij het zwemmen. En Brechtje Kuipers is onderdeel van dat team en is nu bij ons aan de telefoon. Brechtje, stel je even voor.
1: Hoi, ik ben Brechtje Kuipers en ik ben 25 jaar. En ik woon in Noordwijkerhout in woongroep, maar ik kom maar eigenlijk ook uit Lisse vandaan.
0: Hoe voelt dat nou om mee te doen aan de Special Olympics? Je doet nog niet mee, maar zaterdag en zondag ga je meedoen. Hoe voelt dat?
1: Echt supergoed. Ik heb er heel veel zin in.
0: En ik hoorde dat je eigenlijk pas 3 jaar zwemt, maar je gaat wel naar de Nationale Spelen. Dan moet je wel supergoed zijn om daaraan mee te doen.
1: Ja, zeker, want ik heb er heel veel getraind.
0: Hoe vaak train je in de week dan?
1: 1 keer in de week.
0: 1 keer in de week. En hoe train je dan? Moet je dan baantjes zwemmen of...
1: Rugcrawl en borstcrawl. En estafette ga ik trainen. En schoolslag.
0: Ja. En wat is jouw beste categorie?
1: Rugcrawl.
0: Rugcrawl, oké. En welke afstanden ga je zwemmen, zaterdag en zondag?
1: Ik ga in de ochtend zwemmen. En dan doe ik 1 baan.
0: Oké. En je doet mee met je team. Dat team komt uit Lisse. Je komt zelf ook uit Lisse, maar je woont nu in Noordwijkerhout. Hoe belangrijk is dat team voor jou?
1: Echt superveel.
0: En doen jullie naast het zwemmen ook nog dingen samen?
1: Dan doen we ook soms. Dan gaan we ook feesten, bijvoorbeeld als we kampioen zijn.
0: Dat is heel belangrijk. Ja. Zeker weten. En dat gaan jullie wel doen, toch? Winnen?
1: Ja, zeker.
0: Zeker. Jullie,
1: gaan ervoor.
0: Jullie hebben al wedstrijden gewonnen om te kwalificeren voor deze Nationale Spelen. Hoe zijn die wedstrijden gegaan?
1: Ook supergoed. Want toen was het in Breda. Dus dat ging heel erg goed, ja.
0: En dan verwacht je dat je dit weekend weer gaat winnen. Met welk resultaat ben jij tevreden?
1: Welk resultaat ben ik tevreden? Ik hoop...
0: Je gaat natuurlijk voor goud.
1: Ja, ik ga natuurlijk voor goud. Maar ik ga zo mijn best doen voor Lisse team.
0: Ja. En wie komen er dit weekend jou aanmoedigen?
1: Mijn moeder en mijn stiefvader. En mijn familie natuurlijk. En het raamwerk natuurlijk. En ik hoop dat Jasper Nieuwhuis ook zou komen. Want ik heb Jasper Nieuwhuis ontmoet. In de buurt van deze winkel met de opening toen. En toen had ik gezegd van ik zit in dit team, zeg maar.
0: Ja. Je hebt de burgemeester even uitgenodigd om te komen kijken.
1: Ja.
0: Nou, dan hoop ik, nu moet hij wel opkomen dagen.
1: Ja, en ik weet niet of je hem ook kent. Rob Veldhoven ken ik ook.
0: En wie is dat?
1: Dat is volgens mij ook van de gemeente van Lis of zo. Van een raad of zo.
0: Hij is een raadslid.
1: Ja.
0: En hij komt ook kijken.
1: Nou, ik weet niet, maar ik ken het via mijn zwager, zeg maar.
0: En wat zou je willen zeggen tegen al die mensen die jou komen aanmoedigen?
1: Nou, dat zou ik echt heel leuk vinden. Dat gewoon ons aanmoedigen van Lisse, zeg maar.
0: Ja. Nou, Brechtje, ik wens jou ook heel veel succes en veel plezier vooral. Bij de Nationale Spelen dit weekend. En we wensen je allemaal namens iedereen in de Bollestreek heel veel plezier en mooie prestaties in het zwembad.
1: Dankjewel.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Beach Shuttle rijdt deze zomer weer. Deze shuttle brengt bezoekers van parkeerplaatsen naar het strand en het centrum van Noordwijk. De bus rijdt elk weekend om de 30 minuten. Bij mooi strandweer komen er extra ritten. De gratis Beach Shuttle rijdt van 4 juli tot met 30 augustus. Zeilvereniging De Balgerij in Warmond heeft haar 40ste verjaardag gevierd. De vereniging deed dat vorig weekend. Tijdens het feest was er een avondtocht over de Kagerplassen. Ook waren er spelletjes, muziek en culturele activiteiten. Het jubileum eindigde met een feestavond op Koudenhoorn. Dansvereniging Chancé vierde vrijdag haar 45-jarig bestaan in Tripodia. Ruim 40 deelnemers met een verstandelijke beperking dansten daar voor familie, vrienden en vrijwilligers. De avond stond vol muziek, dans en gezelligheid. Deelnemers lieten verschillende dansstijlen zien. Aan het einde kreeg iedere deelnemer een diploma en een beker.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet al te druk. Er staan een paar dagelijkse files, zoals op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. A20, Hoek van Holland-Gouda in beide richtingen bij Moordrecht 3 met 5 minuten vertraging. N11, Leiden richting Bodegraven bij de A12. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Verder rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Leiden-Lammenschans. Dat komt door een wisselstoring. Waarschijnlijk gaat dat nog ruim een uur duren. En tot zover de ANJB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint met een afwisseling van wolken en enkele zonnige perioden. De temperatuur loopt in de middag op naar ongeveer 18 graden. En door een matige westelijke tot zuidwestelijke wind voelt het soms iets koeler aan. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Er is kans op enkele buien en plaatselijk kan af en toe regen vallen. De neerslagkans ligt rond de 50-60%. De wind blijft matig uit westelijke richtingen en aan kust kan deze wat sterker zijn. In de avond blijft het overwegend bewolkt met nog een enkele kans op een bui. De temperatuur daalt later naar ongeveer 10 graden.

0: komt door een mogen uitgaan dat de energieprijzen verder gaan stijgen.
1: Ja.
0: En aangezien er een aantal sectoren die belangrijk zijn voor onze samenleving, denk aan de industrie, aan de bouw, de techniek, afhankelijk zijn van energie, heeft dat gevolgen voor de maatschappij, gevolgen voor de prijzen, inflatie, daling van de koopkracht en wellicht ook de ontwikkeling van het aantal banen.
1: Oké, en hoe is dat gesteld in Holland-Rijnland? Hoe doen wij het bijvoorbeeld vergeleken met andere regio's?
0: Holland-Rijnland zit qua arbeidsmarktregio, we tellen er 35 in Nederland, horen ze bij de top met het groeipercentage, zoals je al zei, van naar ruim 6.500 extra banen tot 2028. En dat betekent een groei van 2,1%. En dan zitten ze in de bovenste categorie van groeiers, zeg maar, van ontwikkelingen binnen Nederland.
1: Ja.
0: Net als in de regio Eindhoven, de regio Amsterdam, et cetera. Ja.
1: Oké. En ik las, de zorg- en de welzijnssector blijven de grootste werkgevers in de regio. Welke ontwikkelingen zien we daar de komende jaren?
0: Nou, de ontwikkeling is dat het aantal banen blijft stijgen. Dat ze natuurlijk ook de grootste blijven. Maar dus voor bijna elke regio is de zorg en welzijn de grootste sector. Maar we hebben natuurlijk wel te maken met wat zorgelijke ontwikkelingen al een tijd met betrekking tot de krapte. Omdat het moeilijk is om voldoende personeel te verkrijgen in de zorg en de ICT.
1: Ja.
0: En de ICT met name op hoger niveau. Omdat het lage niveau binnen ICT, de basisniveau, zeg maar, dat soort banen, wordt steeds meer overgenomen als gevolg van automatisering en AI door AI.
1: Ondanks een lichte daling van het aantal vacatures blijft de krapte groot. Waar merken werkgevers daar vooral aan?
0: Nou, wij horen van werkgevers en hebben dat ook onderzocht. We hebben recent een werkgeversonderzoek gedaan. Dat er gewoon sprake is van een behoorlijke mismatch tussen de mensen die men zoekt en de mensen die zich aanbieden. Tegelijkertijd zien we ook dat er toch steeds meer door werkgevers aandacht besteed moet worden aan het begrip skills.
1: Ja.
0: Vaardigheden, de capaciteiten wat ieder mens in zich heeft. Waardoor ook eens anders gekeken moet worden naar de invulling van de vacature bijvoorbeeld. Waardoor bepaalde mensen die nu uitgesloten worden toch in aanmerking kunnen komen om bepaalde werkzaamheden te vervullen.
1: Ja, en dat is meer het kijken naar vaardigheden dan ervaring. Als ik het goed heb.
0: Ja, en diploma's. Dus uiteraard is een diploma belangrijk, maar focus niet alleen op het hebben van een diploma. Maar kijk gewoon wat iemand in zijn mars heeft. En zeker ook waar hij nog ontwikkelingsmogelijkheden heeft. En zeker als hij wil en kan. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste.
1: Ja, en dan nog een opvallende trend. De afname van het aantal zelfstandigen. Landelijk verdwenen er al 62.000 ZZP'ers. En ook in onze regio neemt dat af. Wat zit daarachter?
0: Nou, dat is het gevolg van de wet schijn zelfstandigheid. Om die tegen te gaan. Gebleken is dat veel ZZP'ers eigenlijk als een vorm van in loondiensttreding werkzaam was bij werkgevers, omdat ze maar één opdrachtgever hadden. En sinds 1 januari 2025 is daar een naheffing op gekomen. En als gevolg daarvan zien we dat een behoorlijk aantal ZZP'ers gestopt is als ZZP'er. Een aantal daarvan is inactief gebleven. En de meeste die gestopt zijn, die zijn in loondienst getreden. En dat betekent dat ze dus wel nog gewoon werkzaam zijn, maar niet meer als ZZP'er. En daardoor, dat verklaart de daling van het aantal ZZP'ers.
1: Oké. En als u dan één advies mag geven aan werknemers en werkzoekenden in onze regio, welk advies zou dat dan zijn?
0: Nou, als het je toestaat, geef het er 3. Kies duurzaam en kies een baan en werkgever die goed bij je past. En duurzaam bedoelen we mee, we zitten ook niet te wachten dat mensen constant weer van baan wisselen. Dus we zouden ook mooi zien dat iemand gewoon langdurig bij een werkgever werkt. Voor beide kanten is het gunstig. Het tweede advies is dat mensen zich moeten blijven ontwikkelen. Het bekende programma heet Leven Lang Ontwikkelen. Je bent nooit jong, te oud om te leren. Dus zorg dat je kennis

0: blijft opdoen en verruimen. En de derde is, als je je wil oriënteren of vragen hebt, zowel als werkzoekende die werkloos is, als werkzoekende die al reeds werkzaam is, en als werkgever, dan is onze tip, ga naar het werkcentrum in de betreffende plaatsen. In Holland-Rijnland hebben we er 5, onder andere in Leiden bij het gemeentehuis in levelgebouw. Want daar kun je terecht voor alle adviezen, vragen met betrekking tot de arbeid.
1: Ja.
0: Dus wel de werkloze, degene die al een baan heeft en die wat anders mogelijk wil, als de werkgever die op zoek is naar nieuwe werknemers.
1: Precies. En zo'n werkcentrum, Leiden is al best dichtbij voor de Duin en Bollenstreek. Maar nog dichterbij is dat er eentje in Lisse zit. En ik las dat er binnenkort eentje opent in Katwijk. Patrick Joosten, arbeidsmarktadviseur van het UWV. Hartelijk bedankt voor deze toelichting.
0: Graag gedaan.

0: Op 23 juni is in Lisse de documentaire De Mannen van Bronbeek te zien. De film vertelt het verhaal van vier Nederlandse veteranen die als kind de Tweede Wereldoorlog meemaakten en later zelf werden uitgezonden. De documentaire is onder andere gemaakt door Maarten Bun uit Lisse. Hij legde de persoonlijke herinneringen van deze mannen vast en juist nu deze generatie steeds kleiner wordt. Maarten Bun is nu aan de telefoon bij ons. Een hele goede dag.
1: Goeiedag, goedemiddag.
0: Ja, Maarten, wat maakte dat u hun verhalen wilde vastleggen?
1: Nou, het is op ons, de documentaire is op ons pad gekomen en wij hebben op een gegeven moment ook gezegd dat het eigenlijk wel heel belangrijk is dat deze verhalen gewoon verteld worden. En eigenlijk gaan heel veel van deze verhalen verloren en dat vinden wij gewoon heel erg zonde. En nu hebben we vier mannen gevolgd, maar er zijn zoveel meer verhalen op deze wereld. En wij zijn blij dat wij deze verhalen in ieder geval wel hebben kunnen vertellen. Dat die mannen dat in ieder geval hebben kunnen vertellen, laat ik zo zeggen.
0: Ja, en hoe bent u dan in contact gekomen met deze vier veteranen?
1: Ja, we zijn met Jordi Hild van Stichting Veteranen in Actie en Mark Polle van Scherpschutters zijn we in aanraking gekomen en zij hebben uiteindelijk gevraagd van ons of wij deze documentaire wilden maken. Samen met Museum Bronbeek. En ja, zij hebben een aantal mannen uitgekozen. Omdat we ze niet allemaal kunnen doen. En ja, daar is het ooit begonnen. En uitgegroeid uiteindelijk tot een hele documentaire. Ja.
0: Hoe reageerden zij? Want ik kan me voorstellen, het zijn nog niet eenmaal de meest positieve herinneringen.
1: Je bedoelt de mannen of de Bronbeek?
0: Nee, de mannen.
1: De mannen, ja, de mannen waren vooral in het begin heel terughoudend. Wat wij ook heel erg begrijpen en ook respecteren. En, maar je merkt ook, kijk, we hebben er meer dan een jaar over gedaan om dit te doen. En je merkt dat je op een gegeven moment... Kijk, wij wilden nooit sturen op emotie of sturen op dat we iemand zouden breken, et cetera. Dat was nooit het idee. En wij wilden gewoon echt hun verhalen horen. En als de mannen zeiden van ja, hier wil ik niet over praten, dan gingen we er ook niet op doorvragen.
0: Nee.
1: En gaandeweg, kijk, als je langer met mensen werkt, dan word je op een gegeven moment, ik kan niet zeggen mobulair, maar je wordt wel ook bekend bij die mannen. En ze worden dan wel, uiteindelijk zijn ze ook eens meer open geworden. En ze hebben ook ons verhalen verteld die ze aan andere mensen nooit verteld hebben.
0: Ja. En hoe kom je daar dan achter? Ik zit me dan even te bedenken, dan zit je in zo'n intieme setting met mannen die veel hebben meegemaakt. Hoe krijg je het dan uit ze?
1: Ja, in dit geval moet ik die credits toch aan Joas geven en ook deels aan Mark Polle. En want zij hebben die vragen gesteld. En ja, weet je, het is natuurlijk ook veel voorbereiden. De vragen voorbereiden. En ook heel erg, en vooral heel erg goed luisteren naar wat de mannen zeggen. En ik ga niet zeggen tactisch daarop reageren, want dan heb je niet echt een gesprek. Maar juist, je luistert gewoon zo goed, zeg maar, naar een verhaal. En je anticipeert op wat die man zegt. En daar, ja, weet je, je hebt uiteindelijk gewoon, ja, uiteindelijk wordt het gesprek vanzelf intiem eigenlijk. Het is een soort van, hoe zeg ik dat? Goed, je bent eigenlijk gewoon heel lekker met iemand in gesprek. En uiteindelijk, of ze vertellen echt wel over of niet over. En je vraagt iets. En als iemand zegt, ja, dit wil ik toch eigenlijk niet vertellen. Weet je, ja, dan ga je verder op het volgende deel, zeg maar. En natuurlijk wel, kijk, je hebt in je hoofd natuurlijk wel de documentaire. Dus je wilt natuurlijk, kijk, je hoeft niet zijn lievelingskleur te weten. Maar er zijn wel andere dingen die je wel wil weten. Dus je moet uiteindelijk wel je vraagstelling ergens op baseren. Dat je uiteindelijk wel het verhaal krijgt wat je wil hebben. En uiteindelijk, het meeste lost zich uiteindelijk wel weer op in de montage.
0: Ja, en is er dan één verhaal van een van die mannen die het bij jou echt het meest is bijgebleven?
1: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat het zijn vier totaal verschillende mannen. Ze hebben alle vier heel erg veel verschillende dingen meegemaakt. En ik moet eerlijk zeggen dat echt alle vier de verhalen zo uniek zijn en zo meeslepend. En dat je daar zo in opgaat, dat ze eigenlijk alle vier heel erg interessant zijn. Dus ik wil eigenlijk niet iemand voortrekken of afwijzen, zeg maar, dit stukje.
0: Dat snap ik. En nou komt u zelf ook uit Lisse. Wat betekent het voor u dat de documentaire nu juist in Lisse wordt vertoond?
1: Ja, ja, te trek. Weet je wel, dat je hem in je eigen woonplaats kan laten zien aan de mensen. Kijk, ik heb best wel een netwerk, maar ook wel in de Bollenstreek, laat ik het even zo zeggen. Dus niet alleen in Lissen. En ik vind het juist tof dat ik heel veel mensen nu kan laten zien, één, wat ik doe. En twee, dat we zo'n mooi document met zulke mooie verhalen in het eigen dorp, ik kan niet zeggen mijn dorp, wat van iedereen, maar dat we dat kunnen laten zien, zeg maar. Dat vind ik gewoon heel erg tof.
0: Ja.
1: En ik was in gesprek geraakt met Cinema Forales. En zij zeiden gelijk, ja, wij vinden het heel tof. We zouden hem heel graag hier willen hebben. Dus dat is natuurlijk wel heel tof, terwijl ze hem eigenlijk nog niet gezien hadden. En dat vind ik dan wel weer tof, zeg maar. Dat betekent dat het toch aanspreekt, het onderwerp. En dat vind ik heel mooi, omdat wij natuurlijk heel erg uit zijn om dat verhaal naar buiten te brengen. En dat dan mensen dat al zeggen terwijl ze hem eigenlijk niet gezien hebben, vind ik gewoon echt prachtig.
0: Ja, dat is toch top, Maarten Bun. Hartelijk bedankt voor deze toelichting. De documentaire De Mannen van Brombeek is dus op 23 juni te zien in Floralis in Lisse.
2: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
8: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
7: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
9: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
7: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Er zijn niet zoveel bijzonderheden vanmorgen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer nu 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANJB Verkeersinformatie.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en Klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
15: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
16: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending... rasvrijwilliger IJsbrand van Tilburg uit Rijnsburg ontvangt erepenning. Een zwemteam uit Lisse doet mee aan de Special Olympics. Hoe staat de arbeidsmarkt in de regio er momenteel voor? En een documentaire over Nederlandse veteranen in Lisse. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een brand in Warmond zorgde dinsdagavond voor veel rook. De brand ontstond in een sauna aan de Veerpolder. De brandweer kwam met meerdere wagens naar de plek. Alle bezoekers konden veilig naar buiten. Niemand had klachten en de brand was snel onder controle. Bij de rotonde Bollendreef in Voorhout komen nieuwe bushaltes. De haltes komen aan beide kanten van de weg. En ook het fietspad langs de randweg wordt verplaatst. Daarom is het fietspad dicht van 15 juni tot en met 31 juli. Fietsers krijgen een omleiding via de spoorlaan Herenstraat en N444. Verkeersregelaars wijzen auto's en bussen de weg. Het werkgeversservicepunt Holland-Rijnland krijgt vanaf 1 juli de nieuwe naam Werkcentrum Holland-Rijnland. De organisatie wil één aanspreekpunt zijn voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden met vragen over werk en de arbeidsmarkt. Voor werkgevers verandert er weinig en zij houden hun vaste contactpersoon. Het werkcentrum gaat wel meer samenwerken met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en andere partners. Op 23 juni organiseert de organisatie het Werkfestival, waar werkgevers kunnen netwerken en informatie krijgen over nieuwe mogelijkheden. Naast de vestiging in Katwijk heeft het werkcentrum ook locaties in Alphen aan den Rijn, Leiden en Lisse.

0: Tijdens de opening van de paardenmarkt in Rijnsburg is woensdag een bijzondere onderscheiding uitgereikt. Burgemeester Middelkoop heeft een erepenning toegekend aan IJsbrand van Tilburg. U kunt hem misschien kennen van zijn werkzaamheden voor de Rijnsburgse Boys en zijn inzet binnen de protestantse kerk. Voor de voetballiefhebbende vaste luisteraars van RTV Katwijk is het de stem van het sportverslag van de Rijnsburgse Boys. Hij is nu bij ons aan de telefoon. IJsbrand van Tilburg, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Het is een hele eervolle dag en het was een complete verrassing vandaag dat ik tijdens de opening van de paardenmarkt in Rijnsburg daarmee verrast werd.
0: Ja.
1: Sinds heel wat jaren ben ik ook samen met mijn jongste broer ook bestuurslid van deze paardenmarktvereniging in Rijnsburg. Dus, maar ja, op een gegeven moment was het zover dat de burgemeester mijn naam noemde.
0: Ja, hoe was dat moment?
1: Ja, weet je, compleet echt 0,00% had ik verwacht dat ik daar naar voren zou worden geroepen. We zijn gewoon in Rijnsburg om 9 uur de paardenmarkt officieel te openen. Met een reveille, die wordt met de trompet gespeeld. En dan houdt Cor Kleijweg, dat is de voorzitter van het paardenmarktcomité, een kort praatje.
0: Ja.
1: En dan is ook het college altijd aanwezig. Dus de burgemeester met de wethouders. Nou, die waren er nu dus ook allemaal. En de burgemeester, Nathanael Middelkoop, die hield ook een praatje. Dat doet de burgemeester ook vaker. Mm-hmm. Ja, en toen halverwege het praatje ging hij vertellen dat er een onderscheiding was voor iemand die zich al jaren inzet voor de gemeenschap van Rijnsburg. Ja, en toen dacht ik echt, nou Cor Kleijweg, de zeer ijverige voorzitter van ons paardenmarktcomité. Nou Cor, je krijgt de welverdiende onderscheiding. En toen noemde de burgemeester mijn naam. Nou, krijg nou wat. Want ja, het was een complete verrassing. Ja, en daar stonden ook heel veel mensen die ik al kende.
0: Ja.
1: En helemaal niet weten dat ze voor mij daar waren. Het is de bedoeling van het uitreiken van zo'n erepenning is dat degene die hem dan wel krijgt dat niet weet. Nou, dat is, daar zijn ze met vlag en wimpel in geslaagd, want het is echt van niets.
0: En het is op een mooie locatie, want de paardenmarkt, daar doet u zelf echt enorm veel voor. Kunt u even kort ons meenemen in wat er allemaal geregeld wordt met de paardenmarkt?
1: Nou, het mooie is, kijk, de geschiedenis, mijn vader heeft altijd in het paardenmarktcomité gezeten. En op een gegeven moment, jaren geleden, ik denk ruim 10 jaar al geleden, is hij eruit gegaan vanwege de leeftijd. Nu hebben mijn ouders 4 zonen. En aan ons werd keuze genoeg. Maar de een vond van de ander dat hij wel geschikt was. Je weet precies hoe dat gaat van, jij kan het goed. We gunnen het elkaar, maar uiteindelijk heb ik het samen met mijn jongste broer zijn daar in dat gat gesprongen. En sindsdien zijn wij in de voetsporen van onze vader getreden, die een van de leden was van het paardenmarktcomité. En geen moment spijt gehad. Ontzettend leuk om te organiseren. De dag is nu volop bezig met allerlei activiteiten. Ik zit hier net te kijken bij Tokkelijk, net de burgemeester op de foto gezet, want die is ook naar beneden gegaan. En het begint natuurlijk met die paarden, 's ochtends, die hier staan. En dan de braderie en dan de activiteit voor jeugd, kinderen en de muziekfeest wat daarna ook gaat plaatsvinden. Dus ja, volop te doen. Met name ik en mijn broer zijn bezig met de loterij die we ook altijd hebben. Want ja, daar haalden we de nodige geld op. Dus ja, wat dat er gaat is de organisatie van zo'n paardenmarkt met allemaal vrijwilligers, want dat is het. Met hulp van heel veel Rijnsburgse bedrijven die dat ondersteunen, kan je ze dat mogelijk maken.
0: Maar als ik het zo hoor, ben ik aan het bellen met een ras vrijwilliger. Want zoals ik net al noemde, de paardenmarkt, dat is 1. Rijnsburgse Boys, dat is 2.
1: Ja.
0: RTV Katwijk, sportverslag, dat is 3. En ook nog bij de kerk, dat is 4.
1: Ja,
0: echt een ras vrijwilliger. En hoe is dat dan zo begonnen, dat vrijwilligerswerk? Wat spreekt u zo daar aan?
1: Ja, alles heeft zo zijn eigen verhaal, maar dat van de paardenmarkt heb ik toegelicht. En als je eenmaal ja zegt, dan kom je erin en dan is het gewoon leuk om te organiseren. Ik denk dat, binnen de kerkelijke gemeente bijvoorbeeld de paasmorgendienst en de kerstnachtdienst in de bloemenveiling Flora, dat zijn hele grote massale diensten. Ben ik ooit in een hulptroepenteam stoelen zetten en uiteindelijk gevraagd van, joh, wil je in de commissie, Jaap gezegd. En dan blijf ik erin, omdat het ontzettend leuk en mooi werk is om te doen, om te organiseren. RTV Katwijk, ooit gevraagd om een wedstrijdverslag te verslaan. Nou, de eerste keer heel verlegen en je denkt van, dat durf ik niet. En dan doe je het en dan gaat het goed. En dan blijf je het doen. Schrijven voor de website van Rijnsburgse Boys, ooit een keer gevraagd. En ik denk van, ja, weet je, Nou, je bedoelt het. En dan, ja, dan. Dus daarin ben ik wel heel erg trouw. En het is heel dienend werk, hè, waar je mee bezig bent. En je doet het echt voor de ander. Ja. Ik hoef echt niet in de belangstelling te staan. Dus net als vanochtend ook, hè, dan denk ik van, hier zit ik niet op te wachten. Maar ja, dan moet je wel naar voren stappen. Terwijl je, ja, als je in een veiling staat, dan kondig je een dienst aan. Ja, dan sta je ook in de picture of in een voetbalwedstrijd. Dan moet je dat ook doen. Maar weet je, dat hoort bij die taak en die rol die je dan hebt.
0: En dan zijn er zoveel dingen die u allemaal heeft gedaan over tientallen jaren. Wat is dan in het kort één moment uit al die jaren vrijwilligerswerk dat toch is bijgebleven?
1: Nee, dat zijn er dan te veel. Dat zijn er denk ik dan te veel.
0: Is er niet eentje die er dan uitspringt? Misschien vanochtend zelfs.
1: Ik denk, nou, dat komt dan heel erg naar boven, de waardering. Hoe mensen, iedereen zegt, je verdient het. En je denkt, van dat valt allemaal wel mee. De onderschatting die je dan waarschijnlijk vaak zelf hebt van wat je dan doet en wat dat voor de anderen betekent. En dat daar gewoon de waardering voor is. En dat is het mooiste wat je dan mag ervaren. Dat een ander vindt van, joh, we zijn je daar zeer erkentelijk voor. En dat heeft het gemeentebestuur dus ook nu uitgesproken bij monden van de burgemeester. Dus ja. Als je dat krijgt, ja, dan is dat het mooiste. En dan is het op elk vlak zijn er weer verschillende momenten. Want die dingen zijn ook zo verschillend. Hè? Of je nou in een floradienst bent of hier op de paarden of op het voetbalveld. Ja, dat zijn totaal andere disciplines. En het is allemaal op de eigen manier heel mooi en dankbaar om te mogen doen. Ja,
0: ja, nou, dat lijkt me een fantastische realisatie. IJsbrand van Tilburg, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze welverdiende erepenning. En we hopen nog lang van u te horen.
1: Ja, dank jullie wel. En dat zal ik zeker blijven doen.

0: Komend weekend vinden in Haarlem de Special Olympics Nationale Spelen plaats. Duizenden sporters uit heel Nederland doen mee aan dit grote sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Een team uit Lisse komt zaterdag en zondag in actie bij het zwemmen. En Brechtje Kuipers is onderdeel van dat team en is nu bij ons aan de telefoon. Brechtje, stel je even voor.
1: Hoi, ik ben Brechtje Kuipers en ik ben 25 jaar. En ik woon in Noordwijkerhout in woongroep, maar ik kom eigenlijk ook uit Lisse vandaan.
0: Hoe voelt dat nou om mee te doen aan de Special Olympics? Je doet nog niet mee, maar zaterdag en zondag ga je meedoen. Hoe voelt dat?
1: Echt supergoed. Ik heb er heel veel zin in.
0: En ik hoorde dat je eigenlijk pas 3 jaar zwemt, maar je gaat wel naar de Nationale Spelen. Dan moet je wel supergoed zijn om daaraan mee te doen.
1: Ja, zeker, want ik heb er heel veel getraind.
0: Hoe vaak train je in de week dan?
1: 1 keer in de week.
0: 1 keer in de week. En hoe train je dan? Moet je dan baantjes zwemmen of?
1: Rugcrawl en borstcrawl. En estafette ga ik trainen. En schoolslag.
0: Ja. En wat is jouw beste categorie?
1: Rugcrawl.
0: Rugcrawl, oké. Okay. En welke afstanden ga je zwemmen, zaterdag en zondag?
1: Ik ga in de ochtend zwemmen. En dan doe ik 1 baan.
0: Oké. Okay. En je doet mee met je team. Dat team komt uit Lisse. Je komt zelf ook uit Lisse, maar je woont nu in Noordwijkerhout. Hoe belangrijk is dat team voor jou?
1: Echt superveel.
0: En doen jullie naast het zwemmen ook nog dingen samen?
1: Dan doen we ook soms. Dan gaan we ook feesten, bijvoorbeeld als we kampioen zijn.
0: Dat is heel belangrijk. Ja. Zeker weten. En dat gaan jullie wel doen, toch? Winnen?
1: Ja, zeker.
0: Zeker.
1: Jullie, we gaan ervoor.
0: Jullie hebben al wedstrijden gewonnen om te kwalificeren voor deze Nationale Spelen. Hoe zijn die wedstrijden gegaan?
1: Ook supergoed. Want toen was het in Breda. Dus dat ging heel erg goed, ja.
0: En dan verwacht je dat je dit weekend weer gaat winnen. Met welk resultaat ben jij tevreden?
1: Welk resultaat ben ik tevreden? Ik hoop...
0: Je gaat natuurlijk voor goud.
1: Ja, ik ga natuurlijk voor goud. Maar ik ga zo mijn best doen voor deze team.
0: Ja. En wie komen er dit weekend jou aanmoedigen?
1: Mijn moeder en mijn stiefvader en mijn familie natuurlijk en het raamwerk natuurlijk. En ik hoop dat Jasper Nieuwhuizen ook zou komen, want ik heb Jasper Nieuwhuizen ontmoet in de buurt van deze winkel met de opening toen. En toen had ik gezegd van ik zit in dit team, zeg maar.
0: Ja, je hebt de burgemeester even uitgenodigd om te komen kijken.
1: Ja.
0: Nou, dan hoop ik, nu moet hij wel opkomen dagen.
1: Ja, en ik ken, ik weet niet of je hem ook kent, Rob Veldhoven ken ik ook.
0: En wie is dat?
1: Dat is volgens mij ook van de gemeente van Lisse of zo, van de raad of zo.
0: Hij is een raadslid?
1: Ja.
0: En hij komt ook kijken?
1: Nou, ik weet niet, maar ik ken het via mijn zwager, zeg maar.
0: En wat zou je willen zeggen tegen al die mensen die jou komen aanmoedigen?
1: Nou, dat zou echt heel leuk vinden. Dat van de letterlijke spirit van gewoon ons aanmoedigen van Lisse, zeg maar.
0: Ja. Nou, Brechtje, ik wens jou ook heel veel succes en veel plezier vooral bij de Nationale Spelen dit weekend. En we wensen je allemaal namens iedereen in de Bollestreek heel veel plezier en mooie prestaties in het zwembad.
1: Dankjewel.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Beach Shuttle rijdt deze zomer weer. Deze shuttle brengt bezoekers van parkeerplaatsen naar het strand en het centrum van Noordwijk. De bus rijdt elk weekend om de 30 minuten. Bij mooi strandweer komen er extra ritten. De gratis Beach Shuttle rijdt van 4 juli tot met 30 augustus. Zeilvereniging De Balgerij in Warmond heeft haar 40ste verjaardag gevierd. De vereniging deed dat vorig weekend. Tijdens het feest was er een avondtocht over de Kagerplassen. Ook waren er spelletjes, muziek en culturele activiteiten. Het jubileum eindigde met een feestavond op Koudenhoorn. Dansvereniging Chancé vierde vrijdag haar 45-jarig bestaan in Tripodia. Ruim 40 deelnemers met een verstandelijke beperking dansten daar voor familie, vrienden en vrijwilligers. De avond stond vol muziek, dans en gezelligheid. Deelnemers lieten verschillende dansstijlen zien. Aan het einde kreeg iedere deelnemer een diploma en een beker.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat op gegaan naar aanleiding van een mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog een paar wat langere files op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied, 12 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Gouda-West en Zoetermeer, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint met een afwisseling van wolken en enkele zonnige perioden. De temperatuur loopt in de middag op naar ongeveer 18 graden. En door een matige westelijke tot zuidwestelijke wind voelt het soms iets koeler aan. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Er is kans op enkele buien en plaatselijk kan af en toe regen vallen. De neerslagkans ligt rond de 50-60%. De wind blijft matig uit westelijke richtingen en aan kust kan deze wat sterker zijn. In de avond blijft het overwegend bewolkt met nog een enkele kans op een bui. De temperatuur daalt later naar ongeveer 10 graden.

0: De arbeidsmarkt in Holland-Rijnland, waar de Duin- en Bollenstreek onder valt, blijft de komende jaren groeien. Maar hoe sterk die groei uitpakt, hangt opvallend genoeg samen met ontwikkelingen ver buiten onze regio. Dat blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktprognose van het UWV. In het meest positieve scenario komen er tot 2028 meer dan 6000 banen bij. Maar als de energieprijzen hoog blijven door de situatie in het Midden-Oosten, valt die groei lager uit. Ondertussen kampen werkgevers nog altijd met personeelstekorten en verdwijnen zelfstandigen richting loondienst. En daarover praten we met Patrick Joosten, arbeidsmarktadviseur van het UWV. Dag Patrick.
1: Dag Jordan, hallo.
0: Waarom raakt het conflict in het Midden-Oosten ook onze arbeidsmarkt?
1: Het conflict in het Midden-Oosten raakt de arbeidsmarkt omdat we als gevolg daarvan, zoals ook in het nieuws veelvuldig aan bod komt, ervan mogen uitgaan dat de energieprijzen verder gaan stijgen.
0: Ja.
1: Aangezien er een aantal sectoren die belangrijk zijn voor onze samenleving, denk aan de industrie, aan de bouw, de techniek, afhankelijk zijn van energie, heeft dat gevolgen voor de maatschappij, gevolgen voor de prijzen, inflatie, daling van de koopkracht en wellicht ook de ontwikkeling van het aantal banen.
0: Oké, en hoe is dat gesteld in Holland-Rijnland? Hoe doen wij het bijvoorbeeld vergeleken met andere regio's?
1: Holland-Rijnland zit qua arbeidsmarktregio, we tellen er 35 in Nederland, horen ze bij de top met het groeipercentage, zoals je al zei, van naar ruim 6.500 extra banen tot 2028. En dat betekent een groei van 2,1%. En dan zitten ze in de bovenste categorie van groeiers, zeg maar, van ontwikkelingen binnen Nederland.
0: Ja.
1: Net als in de regio Eindhoven, de regio Amsterdam, et cetera. Ja.
0: Oké. En ik las, de zorg- en de welzijnssector blijven de grootste werkgevers in de regio. Welke ontwikkelingen zien we daar de komende jaren?
1: Nou, de ontwikkeling is dat het aantal banen blijft stijgen. Dat ze natuurlijk ook de grootste blijven. Maar dus voor bijna elke regio is de zorg en welzijn de grootste sector. Maar we hebben natuurlijk wel te maken met wat zorgelijke ontwikkelingen al een tijd met betrekking tot de krapte. Omdat het moeilijk is om voldoende personeel te verkrijgen in de zorg. In de ICT.
0: Ja.
1: En de ICT met name op hoger niveau. Omdat het lage niveau binnen ICT, de basisniveau, zeg maar, dat soort banen, wordt steeds meer overgenomen als gevolg van automatisering en AI door AI.
0: Ondanks een lichte daling van het aantal vacatures blijft de krapte groot. Waar merken werkgevers daar vooral aan?
1: Nou, wij horen van werkgevers en hebben dat ook onderzocht. We hebben recent een werkgeversonderzoek gedaan. Dat er gewoon sprake is van een behoorlijke mismatch tussen de mensen die men zoekt.

0: die wil en kan. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste.
1: Ja, en dan nog een opvallende trend. De afname van het aantal zelfstandigen. Landelijk verdwenen er al 62.000 ZZP'ers. En ook in onze regio neemt dat af. Wat zit daarachter?
0: Nou, dat is het gevolg van de wet schijnzelfstandigheid. Om die tegen te gaan. Gebleken is dat veel ZZP'ers eigenlijk als een vorm van in loondiensttreding werkzaam was bij werkgevers, omdat ze maar één opdrachtgever hadden. En sinds 1 januari 2025 is daar een naheffing op gekomen. En als gevolg daarvan zien we dat een behoorlijk aantal ZZP'ers gestopt is als ZZP'er. Een aantal daarvan is inactief gebleven. En de meeste die gestopt zijn, die zijn in loondienst getreden. En dat betekent dat ze dus wel nog gewoon werkzaam zijn, maar niet meer als ZZP'er. En daardoor, dat verklaart de daling van het aantal ZZP'ers.
1: Oké. Okay. En als u dan één advies mag geven aan werknemers en werkzoekenden in onze regio, welk advies zou dat dan zijn?
0: Nou, als het je toestaat, geef het er 3. Kies duurzaam en kies een baan en werkgever die goed bij je past. En duurzaam bedoelen we mee, we zitten ook niet te wachten dat mensen constant weer van baan wisselen. Dus we zouden ook mooi zien dat iemand gewoon langdurig bij een werkgever werkt. Voor beide kanten is het gunstig. Het tweede advies is dat mensen zich moeten blijven ontwikkelen. Het bekende programma heet Leven Lang Ontwikkelen. Je bent nooit jong, te oud om te leren. Dus zorg dat je kennis blijft opdoen en verruimen. En de derde is, als je je wil oriënteren of vragen hebt, zowel als werkzoekende die werkloos is, als werkzoekende die al reeds werkzaam is, en als werkgever, dan is ons tip, ga naar het werkcentrum in de betreffende plaatsen. In Holland-Rijnland hebben we er 5. Onder andere in Leiden bij het gemeentehuis in levelgebouw. Want daar kun je terecht voor alle adviezen, vragen met betrekking tot arbeid.
1: Ja.
0: Dus wel de werkloze, degene die al een baan heeft en die wat anders mogelijk wil, als de werkgever die op zoek is naar nieuwe werknemers.
1: Precies. En zo'n werkcentrum, ja, Leiden is al best dichtbij voor de Duin en Bollenstreek. Maar nog dichterbij is dat er eentje in Lisse zit. En ik las dat er binnenkort eentje opent in Katwijk. Patrick Joosten, arbeidsmarktadviseur van het UWV. Hartelijk bedankt voor deze toelichting.
0: Graag gedaan.

0: Op 23 juni is in Lisse de documentaire De Mannen van Bronbeek te zien. De film vertelt het verhaal van vier Nederlandse veteranen die als kind de Tweede Wereldoorlog meemaakten en later zelf werden uitgezonden. De documentaire is onder andere gemaakt door Maarten Bun uit Lisse. Hij legde de persoonlijke herinneringen van deze mannen vast en juist nu deze generatie steeds kleiner wordt. Maarten Bun is nu aan de telefoon bij ons. Een hele goede dag.
1: Goeiedag, goedemiddag.
0: Ja, Maarten, wat maakte dat u hun verhalen wilde vastleggen?
1: Nou, het is op ons, de documentaire is op ons pad gekomen. En wij hebben op een gegeven moment ook echt gezegd dat het eigenlijk wel heel belangrijk is dat deze verhalen gewoon verteld worden. En eigenlijk gaan heel veel van deze verhalen verloren. En dat vinden wij gewoon heel erg zonde. En nu hebben we vier mannen gevolgd, maar er zijn zoveel meer verhalen op deze wereld. En wij zijn blij dat wij deze verhalen in ieder geval wel hebben kunnen vertellen. Dat die mannen dat in ieder geval hebben kunnen vertellen, laat ik zo zeggen.
0: Ja, en hoe bent u dan in contact gekomen met deze vier veteranen?
1: Ja, we zijn met Jordi Hild van Stichting Veteranen in Actie. En Mark Polle van Scherpschutters. Zijn we in aanraking gekomen en zij hebben uiteindelijk gevraagd van ons of wij deze documentaire wilden maken. Samen met Museum Bronbeek. En ja, ze hebben een aantal mannen uitgekozen. Omdat we ze niet allemaal kunnen doen. En ja, daar is het ooit begonnen. En uitgegroeid uiteindelijk tot een hele documentaire. Ja.
0: Hoe reageerden zij? Want ik kan me voorstellen, het zijn nog niet eenmaal de meest positieve herinneringen.
1: Je bedoelt de mannen of de Bronbeek?
0: Nee, de mannen.
1: De mannen, ja, de mannen waren vooral in het begin heel terughoudend, wat wij ook heel erg begrijpen en ook respecteren. En, maar je merkt ook, kijk, wij hebben er meer dan een jaar over gedaan om dit te doen. En je merkt dat je op een gegeven moment, kijk, wij wilden nooit sturen op emotie of sturen op dat we iemand zouden breken, et cetera. Dat was nooit het idee. En wij wilden gewoon echt hun verhalen horen. En als de mannen zeiden van ja, hier wil ik niet over praten, dan gingen we daar ook niet op doorvragen.
0: Nee.
1: En gaandeweg, kijk, als je langer met mensen werkt, dan word je op een gegeven moment, ik zal niet zeggen mobulair, maar je wordt wel ook bekend bij die mannen. En ze worden dan wel, uiteindelijk zijn ze ook eens meer open geworden. En ze hebben ook ons verhalen verteld die ze aan andere mensen nooit verteld hebben.
0: Ja. En hoe kom je daar dan achter? Ik zit me dan even te bedenken, dan zit je in zo'n intieme setting met mannen die veel hebben meegemaakt. Hoe krijg je het dan uit ze?
1: Ja, in dit geval moet ik die credits toch aan Joas geven. En ook deels aan Mark Polle. En, want zij hebben die vragen gesteld. En ja, weet je, het is natuurlijk ook veel voorbereiden. De vragen voorbereiden. En ook heel erg, en vooral heel erg goed luisteren naar wat de mannen zeggen. En ik ga niet zeggen tactisch daarop reageren, want dan heb je niet echt een gesprek. Maar juist, je luistert gewoon zo goed, zeg maar, naar een verhaal. En je anticipeert op wat die man zegt. En daar, ja, weet je, je hebt uiteindelijk gewoon, ja, uiteindelijk wordt het gesprek vanzelf intiem eigenlijk. Het is een soort van, hoe zeg ik dat? Goed, je bent eigenlijk gewoon heel lekker met iemand in gesprek. En uiteindelijk, of ze vertellen echt wel over of niet over. En je vraagt iets. En als iemand zegt, ja, dit wil ik toch eigenlijk niet vertellen. Weet je, ja, dan ga je verder op het volgende deel, zeg maar. En natuurlijk wel, kijk, je hebt in je hoofd natuurlijk wel de documentaire. Dus je wilt natuurlijk, kijk, je hoeft niet zijn lievelingskleur te weten. Maar er zijn wel andere dingen die je wel wil weten. Dus je moet uiteindelijk wel je vraagstelling ergens op baseren. Dat je uiteindelijk wel het verhaal krijgt wat je wil hebben. En uiteindelijk, het meeste lost zich uiteindelijk wel weer op in de montage.
0: Ja, en is er dan één verhaal van een van die mannen die het bij jou echt het meest is bijgebleven?
1: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat het zijn vier totaal verschillende mannen. Ze hebben alle vier heel erg veel verschillende dingen meegemaakt. En ik moet eerlijk zeggen dat eigenlijk alle vier de verhalen zo uniek zijn en zo meeslepend en dat je daar zo in opgaat, dat ze eigenlijk alle vier heel erg interessant zijn. Dus ik wil eigenlijk niet iemand voortrekken of afwijzen, zeg maar, dit, dit stukje.
0: Dat snap ik. En nou komt u zelf ook uit Lisse. Wat betekent het voor u dat de documentaire nu juist in Lisse wordt vertoond?
1: Nou ja, ja, het is te trek. Weet je wel, dat je hem in je eigen woonplaats kan laten zien aan de mensen. Kijk, ik heb best wel een netwerk, maar ook wel in de Bollenstreek, laat ik het even zo zeggen. Dus niet alleen in Lisse. En ik vind het juist tof dat ik heel veel mensen nu kan laten zien, 1, wat ik doe. En 2, dat we zo'n mooi document met zulke mooie verhalen in het eigen dorp, ja, ik kan zeggen mijn dorp, wat van iedereen, maar dat we dat kunnen laten zien, zeg maar. Dat vind ik gewoon heel erg tof.
0: Ja.
1: En ik was in gesprek geraakt met Cinema Florales. En zij zeiden gelijk, ja, wij vinden het heel tof. We zouden hem heel graag hier willen hebben. Dus dat is natuurlijk wel heel tof, terwijl ze hem eigenlijk nog niet gezien hadden. En dat vind ik dan wel weer tof, zeg maar. Dat betekent dat het toch aanspreekt, het onderwerp. En dat vind ik heel mooi, omdat wij natuurlijk heel erg uit zijn om dat verhaal naar buiten te brengen. En ja, dat dan mensen dat al zeggen, terwijl ze hem eigenlijk niet gezien hebben, vind ik gewoon echt prachtig.
0: Ja, dat is toch top, Maarten Bun. Hartelijk bedankt voor deze toelichting. De documentaire De Mannen van Brombeek is dus op 23 juni te zien in Floralis in Lisse.

0: Boulevard van nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
6: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
5: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
7: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
5: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp. Over 11 kilometer met een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer met daar bijna 20 minuten op onthoud. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwoude, 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANJB Verkeersinformatie.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: muziek uit 1984, het duo Don en Phil Everly, oftewel de Everly Brothers, hoe ze beter bekend waren, hadden iets in de jaren 50 tot en met de jaren 80 van de vorige eeuw. Dit was On the Wings of a Nightingale uit 1984 en ik zeg goedemorgen.
1: Mo Ochtendshow, vandaag met Jan Berg.
0: En zoals we het vandaag te beurt ermee om de wekelijks ochtendshow te doen op de donderdag hier bij Bodomroep van de Bollensteeg op deze 11e juni in het jaar 2026, want daar zijn we alweer aanbeland. Ja, vandaag gewoon weer uit de studio in Voorhout. Hè. Vorige week zaterdag op de radio ligt zit Jane Beven in Harlingen. Doen we volgende week trouwens weer. Maar vandaag dus gewoon weer op de homebase, om dat zo eens even te zeggen. Bodom van de Bollensteeg te beluisteren op FM, DAB+ en natuurlijk via het wereldwijde web. En daar kunt u ons vinden op onze website www.bollensteegomroep.nl. Onder het kopje radio vindt u onze webplayer. Kunt u lekker meeluisteren waar ter wereld dan ook. Goed, vandaag weer alle vaste zaken in het programma zoals we dat kennen. Wat gebeurde er in het verleden op de 11e juni? Wie is er geboren op de 11e juni? En uiteraard, wat is er vandaag te doen? Want dat is ook niet geheel onbelangrijk. Muziek hebben we ook en daar gaan we alweer eens even mee door. Heen, dat is muziek van Alex Warren. Dit is zijn nummer Passenger. MUZIEK

0: Alex Warren. Passenger, de titel van het nummer.
1: Dit is de Bo-ochtendshow met Jan Berg.
0: En zo stond mij net vanuit in de agenda, want uiteraard is er vandaag ook weer van alles te doen. Reuring in de samenleving, beginnen we mee. Prachtig initiatief hier in de Bollenstreek. En ze hebben van alles wat ze voor u kunnen doen. Praatje maken, bezoekje aan de deur, samenwandelingetje maken. Ze hebben de boodschappenservice en de verwijgers. Ze kunnen uw tuintje komen opknappen als dat allemaal zelf niet meer gaat. Bel ze gerust eens op 06-506-10135. Ik herhaal 06-506-10135. En uiteraard ook hier te vinden op de website van Reuring. www.reuringnoordwijk.nl of de Facebookpagina Reuring Noordwijk. Ze zijn er vandaag ook fysiek en wel op de vestigingen in Noordwijk en Noordwijkerhout. In Noordwijk zijn ze vandaag tussen 2:30 en 3:30. En dan vindt u het Sportpark Tuinwetering 105. En ze hebben daar vanmiddag een beautymiddag. Ook in Noordwijkerhout zijn ze er van 1:00 tot 3:30. Gebouw de Maarschade, Dr. Poelsland, nummer 21 in Noordwijkerhout. Ze gaan vanmiddag schilderen en muziek maken met elkaar. Tevens is er in Noordwijkerhout nog de laatste sessie van Wij Vrouwen, de training. Hoe zorgen we voor anderen en onszelf, die zich trouwens wel hebben ingeschreven al voor die trainingen. Maar dit is al het derde deel, dus u heeft dat vast gedaan. Reuring in de samenleving dus een prachtig initiatief. En de hoogste tijd dat wij nu maar eens weer lekker doorgaan met muziek. Muziek uit het vaatje van...
2: Bo-ochtendshow.
0: Ik draai hem even voor een collega van mij, Marieke. We hadden het gisteren over muziek en zij kwam met Nina Simone. Nou, het is een prachtige 1967. The Call from Joe's. U hoort het bij Boom, de omroep van de Bollenstreek.

gouden muziek 1967 dat het uitkwam. Nina Simone en The Gal from Joe's. Ja, gaan we eens kijken nog een lijstje wie er zoal geboren zijn op deze 11e juni. Ik heb er voor u een paar op een rijtje. 1933, daar vinden we Gene Wilder, Amerikaanse acteur, ja. 1948, Lindsay de Pol, de Britse zangeres. In 1940, Frank Beard, Amerikaanse popmuzikant. ZZ Top hebben we het dan over, de band waar die in speelde. 1951 vinden we daar Arjan Brass, een Nederlandse zanger en muzikant. Ook de Nederlandse zangeres Heidi Pronk is vandaag jarig. En dan een beetje dichterbij, mijn buurman René den Boer. Die is jarig vandaag. René, van harte jongen. Maak er een mooi feestje van vandaag. En dan nog eentje in de werksfeer. Mijn collega Henk van Tegeloven, vandaag jarig. Hij wordt 66 jaar. Nog een jaartje, Henk. En dan op naar het pensioen. Goed, we pakken natuurlijk wat gerelateerd aan een van de jarigen van vandaag. En dat gaan we doen met deze. Uit 1972, Lindsay de Pol. De dame met zo'n grote schoonheidspukkel op de wang toen de tijd. Jacquemie, achter de vleugel.

Ja, zo is dat. We gaan eens even snel door de activiteiten heen vandaag. Want volgens mij hebben we een flinke hoeveelheid vandaag af te handelen. Allereerst gaan we naar Lisse, want we kunnen naar de film bij Floralis aan Floralisplein nummer 69 in Lisse. Vanmiddag om 3:00 de film Amadeus en dat doen we in Cinema Plus. Om 19:30 de film Disclosure Day. Dan gaan we naar Noordwijk en Houten, kunnen we gaan kaarten in de Munnekwijn. Vanmiddag om 14:30 in de tuinkamer, al daar zo, via Antiga nummer 25 in Noordwijk en Houten. Lisse kunnen we gaan breien voor het goede doel zometeen tussen 10 en 12. Buurthuis Salvatori aan de Wagenstraat nummer 33 in Lisse. En zo zijn we nog het buurtbakkie in de Biep. En de bibliotheek daar zo, Kerklaan nummer 42 in Sassenheim. Ja, dan hebben we de activiteiten van de stichting Lumen. Die zitten alweer in de wieken. Noordwijk was naast de straat nummer 5. Want die hebben daar het STIP, het steun- en informatiepunt. En zij bieden weer ervaringsdeskundige ondersteuning aan mensen die te maken hebben of hebben gehad met psychische, psychosociale en of verslavingsproblemen. Het is een inloop, ze staan klaar met de koffie en u kunt daar dus binnenvallen in de wieken. En dan blijven we nog even in de wieken, want ook daar is daar de krachtcirkel van de stichting Lumen vanmiddag meteen tussen 11:30 en 12:30. En vanmiddag is de krachtcirkel in Lisse, in het vriendenhuis in Lisse, tussen 1:00 en 3:00. De krachtcirkel is om mensen die om wat voor reden ook wat minder sociale contacten hebben en hierdoor kwetsbaar en ongelukkig zijn te ondersteunen. Om deze reden is in de gemeente Katwijk, Hillegom, Noordwijk en Lisse de krachtcirkel in het leven geroepen. En de krachtcirkel is een initiatief waarbij mensen die in dezelfde buurt, stad of dorp wonen met elkaar in contact worden gebracht. Mooi initiatief. Muziek, we gaan wat nieuws draaien en dat gaan we doen met deze muziek van Sherry Harding van haar nieuwe cd. Dit is All Around the World.

De agenda. Wij gaan naar Noordwijkerhout. Wat kunt u vanavond om 7 uur terecht bij het Teilingencollege Leverhorst aan de Langeweg, Lange Laan nummer 1 in Noordwijkerhout. Voor het toneelstuk over de Brittenburg. De Brittenburg is de Romeinse geschiedenis van Noordwijk en Katwijk. En Brittenburg is een Noord-Katwijks kasteel. Dan gaan de jongeren van Teilingen een prachtig verhaal vertellen over de Romeinse geschiedenis van deze dorpen. Nou, ik zou er heen gaan, maar u moet zich wel van tevoren even aanmelden. En dat moet via e-mail. En helaas vermeld het bericht wat ik voor mij heb geschoteld gekregen. Niet het e-mailadres. U moet even verder googlen. Of even bellen naar het Teilingen College. Goed, dan gaan we dus even verder in zijn agenda. Want we hebben ook een workshop sterrenkunde. En dat is bij Space Expo aan de Keplerlaan nummer 3 in Noordwijk. En er is vandaag al de tweede sessie daarin. Dus u zal zich vast al lang hebben opgegeven daarvoor. Van 7 tot 9 uur vanavond zijn deze workshops. Goed, we laten het dan even bij. We gaan eens even muziek draaien. En we gaan naar 1966 met The Fabulous Four. Ook wel bekend als The Beatles. Good Day Sunshine.

0: Ja, dan wordt er ook de titel van deze plaat. De Beatles uit 1966 en Good Day Sunshine. Kijk op de klok, zien we dat het inmiddels 9:30 geworden is. Wij gaan op naar streeknieuws en verkeer.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een brand in Warmond zorgde dinsdagavond voor veel rook. De brand ontstond in een sauna aan de Veerpolder. De brandweer kwam met meerdere wagens naar de plek. Alle bezoekers konden veilig naar buiten. Niemand had klachten en de brand was snel onder controle. Bij de rotonde Bollendreef in Voorhout komen nieuwe bushaltes. De haltes komen aan beide kanten van de weg. En ook het fietspad langs de randweg wordt verplaatst. Daarom is het fietspad dicht van 15 juni tot en met 31 juli. Fietsers krijgen een omleiding via de spoorlaan Herenstraat en N444. Verkeersregelaars wijzen auto's en bussen de weg. Stichting Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk heeft twee nieuwe bestuursleden. Marianne Stokkermans is benoemd tot penningmeester en Koen Marijt is nu de nieuwe secretaris. De stichting bedankte Jeannette Kok en Jaap Visser voor hun inzet. Zij deden dit werk bijna 10 jaar. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bo.
0: Ja, dan duiken we eens even in de weerkaart voor deze 11 juni. Vanmorgen kan worden genoten van de zon en in de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend weer buien. Ditmaal zijn ze wat minder fel en is de kans op onweer wat kleiner. In de rest van het land is het vanmiddag overwegend droog. Het wordt 16 tot 18 graden. Later vanmiddag bereikt het een regengebied het westen van het land en dit trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het is dan langere tijd nat en er waait een matige westen tot zuid- en westenwind die soms wat vlagerig is. Ook vannacht zijn er regenachtige perioden. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen gaan we van regen naar de zonneschijn. Dat brengt weer wat moois voor het weekend, zullen we dan maar denken. Je ziet het allemaal weer. We gaan 1976. Op zijn geboortedag hebben we hier Arjen Bras en zijn hit Leonie.

0: Ja, blijft een prachtig nummer om weer eens terug te horen deze. Arjan Bras hoorde u van mij komen en zijn Leonie.
1: Elke werkdag van 9 tot 10.
2: Muziek en meer informatie.
1: Bo-ochtendshow. Dit is Bo.
0: De agenda duiken we rum. We gaan naar Sassijn, want de Digicafé is daar dan vanmiddag weer in de bibliotheek van Sassijn van 2 tot 4 uur vanmiddag. En u kunt daar worden geholpen met al uw digitale vragen. Of het een smartphone, tablet of laptop gaat, de mensen van de vrijwilligers van Digicafé beantwoorden ze voor u. Dus u kunt daar terecht is vanmiddag tussen 2 en 4 uur de bibliotheek van Voorhout, Sassijn. Die door elkaar gooien, Jan. We gaan naar Lisse, want in Lisse hebben we de cursus Gezondheidszaken Digitaal Regelen. En dat is vandaag de tweede sessie daarvan. En dat is in de bibliotheek van Lisse. En dat is van 10 tot 12 zometeen. Je moet zich wel eventjes aanmelden via www.bibliotheekwollensteek.nl of aan de balie van de bibliotheek. Steeds meer mensen regelen hun gezondheidszaken online. Dat kan handig zijn, maar het is ook soms best lastig. Daarom start in de bibliotheek van Lisse deze cursus Digivitaler. Digitale zorg dichterbij. In de cursus leren deelnemers hoe het patiëntenportaal van de huisarts werkt. Stap voor stap wordt geoefend met online afspraak maken, inloggen in het patiëntenportaal, herhaalrecepten aanvragen en een vraag stellen aan de dokter en medische gegevens bekijken. Dit is dus de tweede van de drie bijeenkomsten, zometeen tussen 10 en 12 in de bibliotheek van Lisse. Goed, muziek dan maar weer. Ja, lijkt me een goed plan. We hebben Nederlandstalige muziek voor een nieuw werk hier zo van Patrick van Worp. Dit is Dat Ben Jij.

0: Dan maar eens even een nieuwe Nederlandstalige plaat in het programma. Patrick van de Worp was dat, en dat ben jij.
1: De dag van vandaag.
0: Jazeker, de dag van vandaag. We kijken eens naar wat historische feitjes. In het jaar 1254, ja, heel lang geleden, Alkmaar verkrijgt stadsrechten van graaf Willem II van Holland. 1644 hebben we Evangelista Torricelli, en die geeft de eerste beschrijving van een barometer. In het jaar 1770 hebben we daar kapitein James Cook, de ontdekkingsreiziger, en die loopt aan de grond op het Groot Barrier Reef bij Australië. In 2006, Rafael Nadal verdedigt zijn titel op Roland Garros succesvol door in de finale Roger Federer in 4 sets te verslaan. Maak een sprongetje naar 2017 en Rafael Nadal, daar blijven wij, die wint voor de 10e keer Roland Garros in de finale. En daar versloeg hij Stanislavs Wawrinka, en dat deed hij in 3 sets. Zomaar eens eventjes wat feitjes, je hebt er niks aan, maar ze zijn wel eens eventjes langsgekomen. Muziek kan maar weer, lijkt me het beste. We gaan naar Taylor Swift, het is muziek vanuit het film Toy Story 5. Dit is I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Spik, Splinter, nieuwe muziek ook hier in de ochtendshow.
1: Bo Agenda.
0: Jazeker, we hebben nog meer op de agenda staan. We gaan naar Noordwijk-Rout. Er is weer een koffieplus in de bibliotheek al daar. En wel zometeen om 9:30 tot 12:00. En zij doen vandaag een lezing over bollenvilla's en bolle schuren. Aad van der Wiel neemt de deelnemers mee langs de karakteristieke bollenvilla's en bolle schuren in en rond Noordwijk, Noordwijk-Rout. De lezing belicht en ontwikkelt deze gebouwen vanaf het einde van de 19e eeuw, toen bollenkwekers en handelaren hun groeiende welvaart investeerden in opvallende woningen en functionele schuren. Aan de hand van een route door de Bollenstreek maakt het publiek kennis met de locaties en hun rijk verleden en hun betekenis voor de regio. Architectuur, bewoners en de rol van de bollenscultuur komen uitgebreid aan bod, ondersteund door historisch beeldmateriaal. Het is een gezellige ochtend dus weer om elkaar te ontmoeten. En een leuke thema vandaag daaraan, dat zijn vandaag de bollenvilla's en bollenschuren. U heeft zich wel even moeten aanmelden bij de bibliotheek Bollenstreek, www.bibliotheekbollenstreek.nl. En misschien als u opziet, gaat dat allemaal nog lukken. Muziek dan maar weer. Nieuw werkje hier van de band No Promises. Dit is nummer met de titel Wild Side.

0: De muziek van No Promises, hun nieuwe plaat Wild Side, was de titel van het nummer wat we voorbij lieten komen hier in de ochtendshow.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
0: Ja, we hebben nog één punt in de agenda staan en dat is het doortrappenprogramma in Voorhout. Na het grote succes in Noordwijk en Lisse organiseert de Fietsersbond Duin en Bollenstreek Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Teylingen dat nu ook in Voorhout. En wel vandaag natuurlijk. En dat is bij het complex van de voetbalvereniging Voorholte. En niet vergeten, u moet zich wel eventjes aanmelden. www.duinenbollenstreek.fietsersbond.nl, dan moet dat gebeuren in ieder geval. En wel via het mailadres duinbollenstreek@fietsersbond.nl onder vermelding van doortrappen Voorhout. Vandaag dus tussen 9 en 4. En dat is bedoeld om fietsers van 60 jaar en ouder inzicht te geven in hun fietsgedrag. Met deze dag is ook bedoeld om gezellig met andere fietsers een leuke dag te beleven natuurlijk. En nieuwe contacten op te doen. Er zijn geen kosten verbonden. En de lunch is inbegrepen. U had zich al moeten aanmelden, dus dat aanmelden gaat niet meer lukken vandaag. Maar heeft u zich aangegeven, zeker niet vergeten dit mooie initiatief om mensen langer te laten doorfietsen mee te gaan maken. Wij gaan het weer zelf met muziek van Crystal. Ze doet het met flessen, bottles.

2011, de muziek van Crystal. Dit was Bottles. En dat bracht ons aan het einde van de ochtendshow voor deze 11e juni in het jaar 2026. Mijn naam Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gedaan. Wilt u reageren op de ochtendshow? Dat mag. Ochtendshow@bottles.nl is dan het adres. Heeft u nog berichten voor onze redactie? Redactie@bottles.nl. Mij persoonlijk mag u ook nog mailen. janberg.radio@gmail.com. Ja, daar blijven we dan bij. Volgens mij is morgen Peter Vente er nog met de ochtendshow om de reeks af te ronden. En ik ben de volgende week donderdag weer. Dan wederom vanaf het radiolichtschip Jenny Bainton in de haven van Harlingen. Ik laat het hierbij. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb nog een opname klaargestaan uit 2016 van Kensington. Met de titel Fiji. Ik bedank u voor het luisteren. En wat mij betreft graag tot een volgende keer bij de ochtendshow.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Solar Energy Group is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Group Katwijk.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Start de motor! De boerderij wacht!
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De Beach Shuttle rijdt deze zomer weer. Deze shuttle brengt bezoekers van parkeerplaatsen naar het strand en het centrum van Noordwijk. De bus rijdt elk weekend om de 30 minuten. Bij mooi strandweer komen er extra ritten. De gratis Beach Shuttle rijdt van 4 juli tot met 30 augustus. Zeilvereniging De Balgerij in Warmond heeft haar 40ste verjaardag gevierd. De vereniging deed dat vorig weekend. Tijdens het feest was er een avondtocht over de Kagerplassen. Ook waren er spelletjes, muziek en culturele activiteiten. Het jubileum eindigde met een feestavond op Koudenhoorn. De rotonde bij het Bonnekeplein in Noordwijk krijgt een make-over. Op de rotonde komt het kunstwerk Strekenzicht van Chris Kiewiet. Eerst wordt de rotonde nog verhoogd, daarna komt het kunstwerk en wordt nieuw groen aangelegd. De gemeente Noordwijk begint half juni met het werk. De officiële onthulling staat gepland op 9 juli. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
14: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijgt direct diefstalalerts en blijft jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
15: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
16: Bebelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
17: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een brand in Warmond zorgde dinsdagavond voor veel rook. De brand ontstond in een sauna aan de Veerpolder. De brandweer kwam met meerdere wagens naar de plek. Alle bezoekers konden veilig naar buiten. Niemand had klachten en de brand was snel onder controle. Bij de rotonde Bollendreef in Voorhout komen nieuwe bushaltes. De haltes komen aan beide kanten van de weg. En ook het fietspad langs de randweg wordt verplaatst. Daarom is het fietspad dicht van 15 juni tot en met 31 juli. Fietsers krijgen een omleiding via de spoorlaan Herenstraat en N444. Verkeersregelaars wijzen auto's en bussen de weg. Stichting Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk heeft twee nieuwe bestuursleden. Marianne Stokkermans is benoemd tot penningmeester en Koen Marijt is nu de nieuwe secretaris. De stichting bedankte Jeannette Kok en Jaap Visser voor hun inzet. Zij deden dit werk bijna 10 jaar. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: beter dan het was.
1: Dit is Bo.
2: De Omroep van de Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 12 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen, tot 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Start de motor! De boerderij wacht!
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Dit is Bo.
16: De omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Hoort die man nou uit de Bollestreek?
18: Willem van Zuilen.

Francis C. en Dread Clock Holiday op deze donderdagmiddag als eerste in 12 uurtje. Welkom trouwens. Leuk dat je luistert. En blijf erbij. Tot 1 uur, zoals elke werkdag. De muzikale ondersteuning. Het muzikale ratatouille. Op de omroep van de Bollestreek. Goedemiddag.

vaker een keer zitten aan en afkondigen van deze plaat niet nodig. Hè? Nee, we weten allemaal wie het is. En we weten allemaal hoe die heet. Zou ik het dan maar gewoon hierbij laten en de volgende plaat erin gaan starten? Dan doen we dat ook. En deze kan je ook inmiddels al denken. Ja. We wachten erop, hè. We wachten op de echte zomer. We wachten op de echte zwoele

Rutger van Barneveld. Met zijn meest recente single, zijn grootste hit tot nu toe. De zoele zomernachten en ze komen er ongetwijfeld een keer aan, hoor. De zomer komt echt. Het is een kwestie van geduld. Goed, we gaan door met een nummer van ABBA dat toch dat uitkwam voor ze echt bekend waren. Ja, zo moet ik het zeggen. Dus dit is voor Waterloo. Show me that trick now, roll me. You can uit Zweden. Dit is ABBA en Rock Me. Goedemiddag.

toen ze deze uitbrachten, gingen ze nog door het leven als gewoon Anna, Benny, Bjorn en Anna Frida. Van ABBA was toen nog geen sprake. Die namen afkorten, die afkortingen maken van die namen, hebben ze pas gedaan vlak voor Waterloo. We schrijven 1972 of 73. ABBA uit Zweden en rugby. Er zit bij mij een dingetje in mijn hoofd. Wat was dat dan? Wat is dat dan? City of Bed toch? Ja, volgens mij wel. Zou eens kijken of daar muziek in zit. Ja, hè? Let op. Komt-ie.

0: Dat blijft hangen, hè, dit. Ja. Dit blijft echt in je hoofd zitten. En dat mag ook, hè, op donderdagmiddag. Cindy und Bert.
1: Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind dieselben Lieder.
0: Nou, welke feestartiest in Nederland gaat hier nou een Nederlandstalige feestuitvoering van maken? Zou zomaar kunnen gebeuren, hè? Je hebt er wel een te pakken dan.
1: Immer wieder sonntags.
0: Cindy und Bert, zeg maar destijds de Frank en Mirella van Duitsland. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Over Frank en Mirella gesproken.

We zitten een klein beetje in het zoetsappere gedeelte van dit programma. Frank en Mirella, hoe lang is dat al niet geleden? Nou ja, je weet het, het is een beetje niet van deze tijd, maar dat klinkt toch wel gezellig. Donderdagmiddag, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het werk? Of ben je een stukje aan het rijden gewoon? Hallo. Twee dames die aan het werk zijn in de hondensalon. Er komt ook nog wat voor jullie langs, hoor. Absoluut. 12 uurtje tot 1 uur de muzikale ondersteuning. We gaan door met Boston. Oh, dit is een tijd geleden, halverwege de jaren 70, waren ze mateloos populair. Het is een nummer dat langzaam omhoog veet. Zo mooi. Zo zie je maar, we springen van de hak op de tak. Dit is More Than a Feeling.

0: Oh, natuurlijk, ik moet eerlijk bekennen. Als ik dit soort platen draai, dan denk ik, zou ik bij Bo vragen of ik een uurtje in de week een rock mag draaien. Maar dat heb ik ook. Als ik solo op disco draai, dan vind ik ook een uurtje. En over Nederlandstalig helemaal maar niet te praten. Dan vind ik ook een uurtje. Maar je kan niet alles hebben, daarom hebben we hier een muzikale mengelmoes waarin ik alles kwijt kan. En dat luisteren naar dit programma lekker gevarieerd is. Donderdagmiddag, jij luistert naar de radio. Dit is jouw muzikale ondersteuning. Je hoorde uit halverwege de jaren 70 Boston. And More Than a Feeling. Zo meteen, na het nieuws, ben ik weer terug met nog meer muziek. Nog meer variatie. Nog meer muzikale mengelmoes. Graag tot zo.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De Beach Shuttle rijdt deze zomer weer. Deze shuttle brengt bezoekers van parkeerplaatsen naar het strand en het centrum van Noordwijk. De bus rijdt elk weekend om de 30 minuten. Bij mooi strandweer komen er extra ritten. De gratis Beach Shuttle rijdt van 4 juli tot met 30 augustus. Zeilvereniging De Balgerij in Warmond heeft haar 40ste verjaardag gevierd. De vereniging deed dat vorig weekend. Tijdens het feest was er een avondtocht over de Kagerplassen. Ook waren er spelletjes, muziek en culturele activiteiten. Het jubileum eindigde met een feestavond op Koudenhoorn. De rotonde bij het Bonnekeplein in Noordwijk krijgt een make-over. Op de rotonde komt het kunstwerk Strekenzicht van Chris Kiewiet. Eerst wordt de rotonde nog verhoogd, daarna komt het kunstwerk en wordt nieuw groen aangelegd. De gemeente Noordwijk begint half juni met het werk. De officiële onthulling staat gepland op 9 juli. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

1979, ik was destijds dit jochie in het Vooronder, dat was onder een kerk in Rijnsburg. Toen ik deze plaat draaide, stroomde de dansvloer altijd vol. Destijds de opvolger van Reunited, ik heb het over Peaches and Herb and We've Got Love op de Omroep van de Bollenstreek. Nou, dit is een speciaaltje. Dit is een speciaaltje. Ze komen naar Nederland in januari. En je zou maar kaartjes hebben, dan ben je spekkoper, hè? Het is namelijk 2 keer uitverkocht. Januari 2027. Nothing But Thieves. En Theresia heeft kaartjes, ja. Maar zou ze dan met Lonneke gaan of met Hans? Nou, dat horen we nog wel.

belangrijk in. Succesvol een rockband. Overkom uit het nummer. Nothing But Thieves, de naam van de band. En ze komen naar Nederland in januari voor 2 concerten. Ziggo Dome. En een van de dames uit de Hondensalon gaat daar naartoe. Die heeft kaartjes. En daar is ze hartstikke blij mee. En Lonneke heeft geen kaartjes, denk ik. Niet daarvan. Maar als je wat voor Theresia draait, moet je het ook voor Lonneke doen, hè. Ik zag ze vorige week op een filmpje meezingen met Donna Summer. Met de State of Independence. Eens kijken of ze deze ook al meezingen. Het album Rumors. Dit is Fleetwood Mac. Don't Stop.

De LP heette Rumours destijds. De tweede single die ervan getrokken werd. Opvolger van You Can Go Your Own Way. En ook deze deed het goed. In die show staat het voor ronde waar de plaatjes draaiden. Er stonden alleen hele andere mensen op de dansvloer als tijdens Soul of Disco van Peaches & Herb bijvoorbeeld. Gezellig. Een van zijn eerste hits. Ik heb het over Wesley Bronkhorst. En het verhaal van de lucht die blauw was. De lucht was blauw.

lekker, hè, dit? Lekker easy listen. Easy listening, moet je zeggen. Rock and roll, I give you the best years of my life. Palingpop uit Volendam. Allemaal in 12 uurtjes deze donderdagmiddag. Morgen ben ik er ook weer, eens vrijdag. We zijn er trouwens in juli en augustus helemaal niet. Dan hebben we zomerreces ook met dit programma. De Cats waren dat en Rock'n'Roll, I give you all the best years of my life. Ik zeg pas dag. Ik bedank voor het luisteren. Morgen vrijdag ben ik er weer. Ik laat je alleen in uitstekend gezelschap. Met een Mighty Cladel Joy. Dag.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Het schoolvoetbalteam van Daltonschool Klaverweide uit Noordwijk heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het grote schoolvoetbaltoernooi. Het team van 10 jongens en 1 meisje heeft eerder zowel het lokale toernooi in Noordwijk als het regiotoernooi in Leiden gewonnen. Daarna hebben ze ook het districttoernooi voor Zuid-Holland en Zeeland in Oudekerk aan den IJssel gewonnen. Volgende week woensdag speelt de school de finale in Zeist, waar 6 scholen aan deelnemen. Vastgoedontwikkelaar Tim Paan heeft €50.000 geschonken aan Provalu. De donatie werd overhandigd tijdens de vastgoedbeurs Provada in aanwezigheid van wethouder Maarten Dijkshoorn. Het geld komt voort uit de ontwikkeling en bouw van 26 sociale huurwoningen in project Tuindorp Hillegom. Met de bijdrage kan Provalu een nieuwe horeca-leerlijn verder inrichten. En de eerste periode van het Dealbreakers-traject op het Rijnlands Lyceum Sassenheim is afgerond. Dealbreakers is een preventief programma in Hillegom, Lisse en Teilingen. Jongeren leren bij dit programma hoe zij criminele uitbuiting kunnen herkennen en ze krijgen uitleg over de gevolgen en over positieve keuzes. De periode eindigde met een zogenoemd schoolalert. Daarbij kregen MAVO-docenten praktische tips om signalen van ondermijning te herkennen. Burgemeester Carla Breuer was aanwezig bij de afsluiting. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Een groep van ongeveer 30 tot 40 mensen heeft bij de Tiltenberg, vlakbij de Zilk en Hillegom, op grondgebied van de gemeente Bloemendaal, geprotesteerd tegen een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente Bloemendaal is bezig met een onderzoek om te kijken of ze daar asielzoekers kunnen huisvesten. De Tiltenberg ligt op grondgebied van Bloemendaal, maar tegen de Zilk aan en ook ligt... Een groep van ongeveer 30 tot 40 mensen heeft bij de Tiltenberg, vlakbij de Zilk en Hillegom, geprotesteerd tegen een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente Bloemendaal is hier bezig met een onderzoek om te kijken of ze daar asielzoekers kunnen huisvesten. De Tiltenberg ligt op grondgebied van Bloemendaal, maar tegen de Zilk aan. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom wil de asbestemmingen op de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan uitbreiden en verbeteren. De urnenmuren raken bijna vol. Van de 52 nissen zijn er nog maar 5 beschikbaar. De bestaande urnengraven worden niet gebruikt, waarschijnlijk omdat ze verouderd ogen. Volgens de gemeente is uitbreiding nodig omdat steeds meer mensen worden gecremeerd. In het nieuwe plan worden 18 bestaande urngraven opnieuw gebruikt en verbeterd. Ook komen er 2 nieuwe urnenmuren bij met in totaal 20 nissen. En de regio deel Sierteelt steekt ruim 700.000 euro in 4 nieuwe projecten voor de sierteeltsector. De regio deel Sierteeltregio is een gezamenlijke investering van het Rijk en verschillende regio's. De projecten moeten helpen om de sector duurzamer, innovatiever en sterker te maken voor de toekomst. Een deel van het geld gaat naar een gezamenlijke zoetwaterstrategie voor de Greenport-regio's. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met

0: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Het schoolvoetbalteam van Daltonschool Klaverweide uit Noordwijk heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het grote schoolvoetbaltoernooi. Het team van 10 jongens en 1 meisje heeft eerder zowel het lokale toernooi in Noordwijk als het regiotoernooi in Leiden gewonnen. Daarna hebben ze ook het districttoernooi voor Zuid-Holland en Zeeland in Oudekerk aan den IJssel gewonnen. Volgende week woensdag speelt de school de finale in Zeist, waar 6 scholen aan deelnemen. Vastgoedontwikkelaar Tim Paan heeft €50.000 geschonken aan Provalu. De donatie werd overhandigd tijdens de vastgoedbeurs Provada in aanwezigheid van wethouder Maarten Dijkshoorn. Het geld komt voort uit de ontwikkeling en bouw van 26 sociale huurwoningen in project Tuindorp Hillegom. Met de bijdrage kan Provalu een nieuwe horeca-leerlijn verder inrichten. En de eerste periode van het Dealbreakers-traject op het Rijnlands Lyceum Sassenheim is afgerond. Dealbreakers is een preventief programma in Hillegom, Lisse en Teilingen. Jongeren leren bij dit programma hoe zij criminele uitbuiting kunnen herkennen en ze krijgen uitleg over de gevolgen en over positieve keuzes. De periode eindigde met een zogenoemd schoolalert. Daarbij kregen MAVO-docenten praktische tips om signalen van ondermijning te herkennen. Burgemeester Carla Breuer was aanwezig bij de afsluiting. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A20 naar Gouda sta je een kwartier in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. En verder staan er een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Ah, mijn rug.
15: Beweeg.
14: Hè? Wat? Huh?
15: Ik ben het. Je rug.
14: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
16: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.

0: Dit is Marjoleine Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Een groep van ongeveer 30 tot 40 mensen heeft bij de Tiltenberg, vlakbij de Silk en Hillegom, geprotesteerd tegen een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente Bloemendaal is hier bezig met een onderzoek om te kijken of ze daar asielzoekers kunnen huisvesten. De Tiltenberg ligt op grondgebied van Bloemendaal, maar tegen de Silk aan. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom wilde asbestemmingen op de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan uitbreiden en verbeteren. De urnenmuren raken bijna vol. Van de 52 nissen zijn er nog maar 5 beschikbaar. De bestaande urnengraven worden niet gebruikt, waarschijnlijk omdat ze verouderd ogen. Volgens de gemeente is uitbreiding nodig omdat steeds meer mensen worden gecremeerd. In het nieuwe plan worden 18 bestaande urnengraven opnieuw gebruikt en verbeterd. Ook komen er 2 nieuwe urnenmuren bij met in totaal 20 nissen. En de regio deel Sierteelt steekt ruim 700.000 euro in 4 nieuwe projecten voor de sierteeltsector. De regio deel Sierteelt regio is een gezamenlijke investering van het Rijk en verschillende regio's. De projecten moeten helpen om de sector duurzamer, innovatiever en sterker te maken voor de toekomst. Een deel van het geld gaat naar een gezamenlijke zoetwaterstrategie voor de Greenport-regio's. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt verder op gang, dus het wordt drukker op de weg, met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoofddorp sta je 20 minuten vast. 2 rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. De A5 staat daardoor ook file. Op de A4 naar Rotterdam, verderop, heb je ook een kwartiertijdverlies. Het is druk tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. En er staat een hele lange file op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel ben je 3 kwartier langer onderweg, want daar ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. Omrijden kan ook via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet op een aantal wegen rekening houden met veel vertraging. Vooral op de A20 staat het vast. Van Hoek van Holland naar Gouda. Want bij Nieuwekerk aan de IJssel liggen aardappels op de weg. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 50 minuten. Omrijden kan via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen tot 5:30 duurt. Het loopt ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je 20 minuten in de file tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. En de andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, heb je een half uur tijdverlies tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl. En maak impact met jouw energie.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop.
10: feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yeng IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yeng.io.
14: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
15: Dit is Bo.
16: De omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Het schoolvoetbalteam van Daltonschool Klaverweide uit Noordwijk heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het grote schoolvoetbaltoernooi. Het team van 10 jongens en 1 meisje heeft eerder zowel het lokale toernooi in Noordwijk als het regiotoernooi in Leiden gewonnen. Daarna hebben ze ook het districttoernooi voor Zuid-Holland en Zeeland in Oudekerk aan den IJssel gewonnen. Volgende week woensdag speelt de school de finale in Zeist, waar 6 scholen aan deelnemen. Vastgoedontwikkelaar Tim Paan heeft €50.000 geschonken aan Provalu. De donatie werd overhandigd tijdens de vastgoedbeurs Provada in aanwezigheid van wethouder Maarten Dijkshoorn. Het geld komt voort uit de ontwikkeling en bouw van 26 sociale huurwoningen in project Tuindorp Hillegom. Met de bijdrage kan Provalu een nieuwe horeca-leerlijn verder inrichten. En de eerste periode van het Dealbreakers-traject op het Rijnlands Lyceum Sassenheim is afgerond. Dealbreakers is een preventief programma in Hillegom, Lisse en Teilingen. Jongeren leren bij dit programma hoe zij criminele uitbuiting kunnen herkennen en ze krijgen uitleg over de gevolgen en over positieve keuzes. De periode eindigde met een zogenoemd schoolalert. Daarbij kregen MAVO-docenten praktische tips om signalen van ondermijning te herkennen. Burgemeester Carla Breuer was aanwezig bij de afsluiting. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk. In het westen van het land staat alleen al ruim 200 kilometer file. Met de meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel sta je mede door een pechgeval een half uur vast. Op de rest van de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam is het ook in beide richtingen druk. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag sta je een half uur in de file tussen Driebergen en Woerden. En op de A20 naar Gouda ligt rommel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Het gaat om een lading aardappels. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht. Vertraging is 50 minuten. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht wel ieder moment klaar te zijn met het opruimen daar op de A20. En op de N219 is het druk van Capelle aan de IJssel naar Zevenhuizen. Tussen Capelle aan de IJssel en Nieuwekerk aan de IJssel heb je ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd veel files. Door de regen zijn sommige files ook nog wat langer dan anders. Op de A12 naar Den Haag is het aansluiten tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur extra reistijd. En ook op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda sta je een half uur in de file tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het oponthoud ook een half uur. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En er staat file op de A20 naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein, want daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. Het evenement Doortrappen is voor het eerst georganiseerd met als doel om ouderen langer veiliger te laten fietsen. En een historische prestatie voor het hockeyteam van Hisalis. Ze hebben zich gekwalificeerd voor het Nederlands kampioenschap onder de 25. De gemeente Katwijk werkt aan plannen voor de aanleg van een nieuw beweegpark in Valkenhorst. En de mogelijke opvang van asielzoekers in de Tiltenberg in Vogelenzang zorgt ook in de Zilk en Hillegom voor veel reacties. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
1: Een groep van ongeveer 30 tot 40 mensen heeft bij de Tiltenberg, vlakbij de Zilk en Hillegom, geprotesteerd tegen een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente Bloemendaal is hier bezig met een onderzoek om te kijken of ze daar asielzoekers kunnen huisvesten. De Tiltenberg ligt op grondgebied van Bloemendaal, maar tegen de Zilk aan. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom wilde asbestemmingen op de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan uitbreiden en verbeteren. De urnenmuren raken bijna vol. Van de 52 nissen zijn er nog maar 5 beschikbaar. De bestaande urnengraven worden niet gebruikt, waarschijnlijk omdat ze verouderd ogen. Volgens de gemeente is uitbreiding nodig omdat steeds meer mensen worden gecremeerd. In het nieuwe plan worden 18 bestaande urngraven opnieuw gebruikt en verbeterd. Ook komen er 2 nieuwe urnenmuren bij met in totaal 20 nissen. En inwoners van de gemeente Katwijk krijgen op 25 juni de kans om een kijkje te nemen op het terrein van Valkenhorst. Tijdens het rondje Valkenhorst kunnen bezoekers tussen 5 en 8 uur fietsen door het gebied waar de komende jaren een nieuwe woonwijk met ruim 5600 woningen worden gebouwd. Het evenement is bedoeld om inwoners kennis te laten maken met de plannen voor het voormalige vliegveldterrein. Tot zover het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.

0: In Voorhout is het initiatief Doortrappen georganiseerd. Een programma dat specifiek gericht is op senioren van 60 jaar en ouder. Het is een veelomvattend programma met als doel de fietsveiligheid te promoten en mensen te helpen om op een veilige manier te blijven deelnemen aan het verkeer. U hoort fysiotherapeut Josie Bel over de problemen waar ouderen vaak tegenaan lopen bij het fietsen.
1: Nou, vooral op een afstappen. Je ziet dat dan een stukje kracht mist bij het opvangen als ze afstappen, maar ook bij een stukje opstappen om natuurlijk die kracht te zetten om op je zadel te komen. Ja, en ook een stukje evenwicht en ook wel valangst natuurlijk, hè. Toch de angst om te vallen. Ja, ze moeten natuurlijk snel stoppen, snel reageren en dan in één keer op de vloer staan is soms natuurlijk lastig. En sommige mensen ervaren natuurlijk ook een beetje duizeligheid. Door misschien de angst of nou, noem het op, kan door van alles komen.
2: Ja, en wat adviseer je die mensen? Waar kunnen ze aan werken?
1: Nou, vooral in evenwicht en kracht. Kijk, je hebt een bepaalde beweegnorm en die geldt ook voor ouderen. Dat is eigenlijk dat ze 2 keer in de week wel echt iets van krachtoefeningen doen. En ook balansoefeningen. En dat is wel echt een beetje het minimale. En dan natuurlijk ook 150 minuten per week matig intensief bewegen. Dus dat is wel echt een beetje stevig doorwandelen of fietsen zonder elektrische batterij natuurlijk.
2: Leo Kruithof van de Fietsersbond.
3: Ja.
2: Ja, we staan buiten bij Voorholte.
3: Wij gaan met senioren een dag invullen om de fietsveiligheid te promoten en mensen op weg te helpen om op een veilige manier te fietsen.
2: Dat
3: mensen best wel het lastig vinden om de verkeersregels allemaal te weten. En nou ja, over uitvoeren, dat is nog een ander probleem.
2: Wat voor regels?
3: Nou ja, de verkeersregels. Bij de rotonde bijvoorbeeld is natuurlijk een heikel punt. Heel belangrijk dat mensen goed aangeven wat ze gaan doen op een rotonde. Goed je hand uitsteken, je snelheid beperken. Contact houden met andere verkeersdeelnemers. En heel veel fietsers, laten we eerlijk zijn, die denken, ja, we hebben voorrang op heel veel rotondes, we kunnen doorscheuren. Ja, dat levert wel vaak gevaarlijke situaties op. Ja. Dus daar praten we met elkaar over, daar krijgen ze uitleg over.
2: Ja. En welke doelgroep is dit?
3: Senioren.
2: Ja.
3: Laten we zeggen 60 plus.
2: Ja, en hoe komt het? Want hebben zij dan in het verleden wel die regels kunnen hebben, maar is dat een beetje weggezakt? Wat denk je dat daar voor reden voor is?
3: Nou ja, er zijn ook natuurlijk verkeersregels die aangepast zijn. Zoals de voorrang op rotondes. Ja, dat is natuurlijk van de laatste jaren.
2: Ja.
3: En als je dat niet zelf een beetje in de gaten houdt, ja, dan verandert er wel het een en ander. Het verkeer wordt natuurlijk ook steeds drukker. Dus ja, je moet wel alert blijven en opletten. Ja, hoe de regels in elkaar zitten.
2: Komen mensen met hun eigen fiets of krijgen zij een fiets van jullie?
3: Nee, mensen komen met hun eigen fiets. Mensen komen of met hun elektrische fiets of met hun gewone fiets. Een enkele keer ook met een driewieler. Kijk, daar komen de eerste mensen aan.
2: Ja, en waarom doen jullie dit?
3: Nou, we doen dit eigenlijk om de verkeersveiligheid te vergroten. En het makkelijker te maken voor mensen om te blijven fietsen. Waarbij we wel eerlijk moeten zeggen dat op een gegeven moment, ja, is het natuurlijk voor sommige mensen wel te lastig om te fietsen. En dan moet je er ook gewoon mee stoppen als het onveilig wordt. Maar wij proberen mensen te instrueren en uitleg te geven hoe ze zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk kunnen blijven fietsen.
2: Geven jullie ook adviezen om mensen, tegen mensen over dat ze misschien niet meer moeten fietsen?
3: Een enkele keer doen we dat wel, ja. Ja. Vooral de fysiotherapeuten, die kijkt of de mensen stabiel zijn, hoe het met het evenwicht is. En soms wordt het advies gegeven op een hele voorzichtige manier dat het beter is om te stoppen met fietsen. Maar dan is Warmerdam er met driewielfietsen bijvoorbeeld, of fietsen met een lage instap. En dan kunnen mensen kijken en proberen van ja, is dat misschien iets voor mij? Een fietstochtje maken door de Bollenstreek, waarbij mensen kunnen kiezen of ze 10 kilometer of 20 kilometer fietsen.

0: Hockeyteam Jong Dames 1 van Hysalis gaat naar het NK onder 25. Met deze kwalificatie schrijft het team clubgeschiedenis. Nooit eerder wist een onder 25 team van Hysalis zich voor het Nederlands kampioenschap te plaatsen. Bart van de Heijsteeg sprak met Matthijs Weiling, trainer van het hockeyteam.
1: Ja, het NK wordt georganiseerd door de KNHB. En voor het NK worden de eerste plekken en van sommige pools ook de tweede plekken uitgenodigd om mee te doen aan een soort toernooi. In dat toernooi worden alle genodigden in twee pools opgesplitst. En die spelen drie wedstrijden in een poolvorm. Die wedstrijden zijn wat korter. Dus in plaats van 35 minuten per helft speel je 20 minuten per helft. Normaal gesproken speel je eigenlijk ook per kwart. Maar dat wordt nu dus opgesplitst in een helft. En van die poolfase, daarvan gaan de beste twee door. En die komen in de halve finale en eventueel in de finale terecht.
2: Volgende week zondag is dus het NK met Jong Dames 1. Dit is voor andere teams van Hysalis de laatste week dat ze met hun huidige team spelen. Verstoort het NK nog het maken van de nieuwe teams?
1: Op dit moment lijkt het er niet op. Misschien lijkt het wel tot een dubbele trainingsweek voor de dames van Jong Dames 1. Omdat inderdaad de selecties volgende week zijn voor de vervolgteams. Maar die zijn op dinsdag, donderdag en de dames spelen op maandag, woensdag trainen ze. Dus daar kunnen we rekening mee houden in de planning. En eigenlijk is het ook... we hebben het eigenlijk onze doelstelling al gehaald. Dus wat dat betreft is dat toch een fijn uitgangspunt. Dat we niet ons zorgen hoeven te maken over of het een geslaagd seizoen wordt. Dus ik denk dat de selecties daar ook geen roet in het eten voor gaan gooien.
2: Zou het niet handiger zijn om eventuele belasting sowieso al te voorkomen door de selectietraining voor het huidige Jong Dames 1 team gewoon over te slaan? Dat ze bijvoorbeeld een week later selectietraining gaan doen?
1: De Jong Dames teams hebben dit jaar bij ons geen selectietraining. Dus er wordt een selectie gemaakt voor de Dames 1. En daarna moet er dus een verdeling worden gemaakt over de andere teams. Maar ik ben het met je eens, ja, voor de belasting is het beter om dat een week later te doen. Alleen dan kom je natuurlijk ook weer een beetje in het vaarwater van de vakanties, van de geplande vakanties. Dus ja, het is een pragmatische oplossing. Maar ik denk dat het niet een grote belasting zal vormen voor het resultaat op het NK.
2: Hoe kan je het succes van jouw team verklaren?
1: Ja, het succes is echt een groot team. En ik denk dat het belangrijkste is. Dat iedereen vanaf het begin af aan heeft afgesproken dat we iets gingen neerzetten. En dat daar niet van afgeweken is. En dat teambelang, dat was altijd, denk ik, de kracht van Jong Dames 1.
2: Heb je ook nog activiteiten gedaan om die team spirit nog sterker te maken?
1: Ja, zeker, zeker. We hebben voorafgaand aan het seizoen eigenlijk heel veel conditietraining met elkaar gedaan. In de winter zijn we daarmee doorgegaan, dus we hebben eigenlijk het hele seizoen elkaar gezien. Daar waar het natuurlijk normaal gesproken in de winterstop is het voor de meeste hockeyteams een moment voor zaalhockey. Daar zijn wij wel doorgegaan. En het team heeft heel veel nadruk gelegd op leuke uitjes, activiteiten, ja.
2: Is dat niet heel erg zwaar voor de speelsters als ze en zaalhockey moeten doen en ook nog conditietraining?
1: De zaalhockey, de belasting van de zaalhockey valt wel wat mee. Dus de hoeveelheid wedstrijden ten opzichte van de weken is wat lager. En een groot deel doet ook niet mee aan de zaal. Dus ik denk dat hebben we goed gemanaged, denk ik.
2: Ah, oké. En wat voor activiteiten deden jullie zoal?
1: Ja, we hebben een teamweekend gehad. We hebben veel met elkaar gegeten op de club. We hebben feestjes georganiseerd voor de vereniging. Dat vind ik ook altijd wel een mooie moment om bij elkaar te komen. En een afsluitende barbecue hebben we ook al gehad.
2: Klinkt goed.
1: Ja.
2: Wanneer in het seizoen dacht je, mogelijk kwalificeren we ons voor het NK?
1: Nou, eigenlijk is dat een belofte of een reis geweest van langer dan dit jaar. We hebben vorig jaar eigenlijk al een plan uitgezet. En daar bedoel ik eigenlijk mee het seizoen 24-25 het plan uitgezet om dit doel te halen. Dus begin van dit seizoen was eigenlijk allemaal duidelijk wat het doel was. En dat was NK halen. En daar hebben we ons ook eigenlijk het hele seizoen naartoe gewerkt.
2: Is het team dan erg veranderd vergeleken met het vorige seizoen? Of zijn het grotendeels dezelfde speelsters gebleven?
1: Nou, we hebben vorig seizoen wel wat, afscheid moeten nemen. Of afscheid moeten nemen van een aantal spelers. Maar gelukkig hebben we daar ook wel weer een hoop spelers uit de jeugd bij gekregen. En zijn er ook weer wat spelers komen hockeyen bij ons die sinds 2020 gestopt zijn. Dus ik denk dat we uiteindelijk, we hebben nu een team van 23 spelers. Ik denk dat er toch wel een wijziging is geweest van zeker rond de 10. Ja.
2: Ik vind wel bijzonder dat je dan alsnog met zo'n plan bent begonnen. En dat dat dan ook is gelukt. Terwijl er zo'n groot deel van het team, bijna de helft, is vervangen, is veranderd.
1: Ja, wat dat betreft hebben we geluk dat we ook met een tweede plaats door kunnen naar het NK. Want eigenlijk was het doel eerst te worden. Maar daar hebben we ons net op verkeken. En wat je merkt wel, dat als je een grote roulatie hebt, dat lastiger is om elkaar allemaal te vinden. Dus een spits die bepaalde looplijnen loopt. Het is fijn dat dat altijd dezelfde spits is. Dus daar hebben we wel moeite mee. Maar inderdaad, het is heel knap dat ze dat eigenlijk zo hebben weten op te pakken. En dat het ook nog tot een succes is gekomen.
2: En je had het over een plan. Hoe gedetailleerd was dat plan?
1: Ja, eigenlijk werken we... Ik heb wel een plan in mijn hoofd uitgewerkt. Dus ik weet wel in welke fase we wat moesten gaan doen. Om een goed resultaat neer te zetten. Maar het was niet dat het... ik denk dat het meer... Je moet meer denken in maanden. In fase van maanden. Dan in echte trainingen die in mijn hoofd zaten.
2: Oh, dus het is meer zoals een algemene strategie.
1: Klopt. En die heb ik doorgenomen met het team. Het team heeft dat eigen gemaakt. En heeft daar dingen aan toegevoegd die ze belangrijk vonden. En zo hebben we natuurlijk ook gedurende het seizoen nog wel wat bijgeschaafd daar waar nodig. Op naar gelang van de behoeftes van het team. Maar er was wel een lichaam van de planning bekend, ja.
2: Kan je voorbeelden geven van hoe het team je strategie heeft bijgeschaafd? Wat zijn concrete aanpassingen ervan?
1: We hebben kort na de zaalhockey, dus dat is in februari, zijn we bij elkaar gekomen nadat we... Zo'n conditietraining hadden gehad om te bespreken of de doelstelling nog past bij de motivatie die we hebben. En eigenlijk bleek allemaal dat de doelstelling wel hetzelfde was, dus het NK halen, maar dat de motivatie niet per se is winnen, maar meer plezier maken. En dat kun je dan ook wel weer meenemen in de trainingen, want dat is natuurlijk wel een ander uitgangspunt. Dan als je constant wil focussen op winnen, is dat een andere training dan als je wil focussen op plezier en verbeteren.
2: Hoe zou je jouw speelstijl definiëren van het team?
1: Dat is een lastige. Omdat we natuurlijk verschillende spelers hebben, is denk ik elke wedstrijd wel weer wat anders. Maar ik denk dat we wel met elkaar hebben afgesproken dat we niet, zoals ik net al zei eigenlijk, willen kosten wat het kost willen winnen. We willen het samen doen. Dus er staat niemand boven het teambelang. Maar tegelijkertijd hebben we ook afgesproken... ja, eigenlijk willen we het ook voor de club doen. Dus we willen ook een beetje attractief hockey spelen. Nou, of dat is het laatste geluk zijn, laat ik aan de toeschouwer. Maar dat betekent wel in balbezit willen hockeyen... en proberen toch met combinaties naar voren te hockeyen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De eerste periode van het Dealbreakers-traject op het Rijnlands Lyceum Sassenheim is afgerond. Dealbreakers is een preventief programma in Hillegom, Lisse en Teylingen. Jongeren leren hierbij hoe zij criminele uitbuiting kunnen herkennen. Ook krijgen ze uitleg over de gevolgen en over positieve keuzes. De periode eindigde met een zogenaamde schoolalert. Daarbij kregen de MAVO-docenten praktische tips om signalen van ondermijning te herkennen. Burgemeester Carla Breuer was aanwezig bij de afsluiting. Het schoolvoetbalteam van de Daltonschool Klaverweide uit Noordwijk heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het grote schoolvoetbaltoernooi. Het team van 10 jongens en 1 meisje heeft eerder zowel het lokale toernooi in Noordwijk als het regiotoernooi in Leiden gewonnen. Daarna hebben ze ook het districtstoernooi voor Zuid-Holland en Zeeland in Oudekerk aan den IJssel gewonnen. Volgende week woensdag speelt de school de finale in Zeist, waar 6 scholen aan deelnemen. En Woord en Daadwinkels en Stichting De Steenrots gaan samenwerken aan een nieuwe kringloopwinkel in Katwijk aan Zee. De organisaties tekenden woensdag 10 juni een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer de winkel opengaat is nog onbekend, maar de winkel gaat in ieder geval geld ophalen voor het werk van Woord en Daad. Deze stichting strijdt tegen armoede en ongelijkheid in 20 landen wereldwijd. Ook komen er werkervaringsplekken voor cliënten van De Steenrots. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen, morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden veel files snel korter. In de meeste gevallen heb je nog een paar minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het oponthoud nog 10 minuten tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je tussen Rotterdam Overschie en Delft ruim 5 minuten tijdverlies. Het is ook nog druk op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging bijna 10 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En er is een ongeluk gebeurd op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar bij de Corbulo-tunnel. Er staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De laatste dag van deze werkweek verloopt weer herfstachtig. De dag begint grijs en grauw met perioden van lichte regen. Af en toe is het ook even droog, maar de zon blijft wel schuil achter de wolken. In de middag blijft het bewolkt en lijkt de regen weer wat toe te nemen. Vooral in het binnenland kan het soms stevig doorplensen. Aan de kust staat een vrij krachtige zuidwesterwind en het wordt nog wat frisser dan de voorgaande dagen. Het wordt 16 of 17 graden, maar tijdens de periodes met regen koelt het af naar een graad of 14. 'S Avonds trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weg, maar ook daarna blijft wel een enkele bui nog mogelijk. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gemeente Katwijk werkt aan plannen voor de aanleg van een nieuw beweegpark in Valkenhorst. Het initiatief, aangekondigd door wethouder Gerard Mostert, hangt samen met de woningbouwontwikkelingen in het gebied en is bedoeld als recreatieve voorziening voor zowel huidige als toekomstige bewoners. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met wethouder Mostert.
1: Ja, er komt een heel mooi nieuw beweegpark in de Mien Kooltuin. Dat is natuurlijk ook nodig, omdat we straks woningen gaan bouwen op Valkenhorst. Daarom hebben we gezegd dat we gaan investeren in de Mien Kooltuin als een belangrijke recreatieve zone voor nieuwe inwoners van Valkenhorst, maar ook voor bestaande inwoners van onze gemeente. En dat doen we door bijvoorbeeld ommetjes aan te leggen, dus wandelpaden, zodat mensen lekker daar kunnen wandelen. Door groen aan te leggen, nieuwe bomen te planten. Maar ook door beweegplekken te organiseren. Dus plekken waar je bijvoorbeeld in de buitenruimte kunt fitnessen. Dat heet dan calisthenics met een moeilijk woord. Maar ook met je kinderen lekker in de speeltuin kunt spelen. Met een glijbaan en een schommels en zo. En die gaan we maken op een plek in de Mien Kooltuin naast de Rijnvogels. En dat is echt een hele mooie plek. En dat kost ongeveer 1,5 ton. Nou, gelukkig kunnen wij 90% van de kosten krijgen we door subsidies en 10% moeten we zelf betalen. Nou, op die manier denken we dat we A, heel goed bezig zijn door plekken te realiseren waar mensen lekker kunnen bewegen. B, ervoor zorgen dat inwoners van Katwijk en straks ook van Valkenhorst daar gebruik van kunnen maken. En C, dat we ook nog een beetje goed omgaan met het geld dat we hebben gekregen.
2: Ja. Waarom hebben jullie gekozen voor dit soort calisthenics soort sport?
1: Nou, niet alleen, hè, maar ook voor gewoon een speeltuintje voor kinderen. Dus eigenlijk voor iedereen wat wils. Omdat we ook wel zien dat het juist heel belangrijk is dat we mensen uitnodigen om te bewegen in de openbare ruimte. Dus, het is gewoon goed om te bewegen, gezond. En we zien ook dat dat best populair aan het worden is. Dat mensen die even aan het wandelen zijn ook nog even bewegen. Dus dat is de reden.
2: Ja, hoe ver zijn jullie nu met dit plan?
1: We zijn nu zover dat we de gemeenteraad hebben geïnformeerd dat dit eraan gaat komen. Dat zij daar ook een besluit nog over moeten gaan nemen. En dan hopen we na het besluit ook over te kunnen gaan tot realisatie.

0: De mogelijke opvang van asielzoekers in de Tiltenberg in Vogelenzang, gemeente Bloemendaal, zorgt ook in de Zilk en Hillegom voor veel reacties. De Tiltenberg ligt namelijk pal naast de Zilk. Woensdagavond besprak de gemeenteraad van Bloemendaal de opvang. Een van de insprekers tijdens die vergadering was Zilker Koen Vermeulen. Hij vertelt wat zijn boodschap was.
1: Mijn hoofdbezwaar was dat er te weinig tijd was. Dat het allemaal erg snel lijkt te gaan. Hè. Als je wil dat omwonenden enige mate van betrokkenheid hebben, et cetera, moet je een goed participatietraject doorlopen. Maar wij kregen afgelopen vrijdag een brief in de brievenbus bezorgd, waarin stond dat de Tiltenberg mogelijk als asielzoekerscentrum gaat fungeren. En daar was gisteravond al de eerste vergadering over. Dus ik vond 5 dagen na de aankondiging een vergadering waarin dat behandeld werd, onder andere, vond ik te kort tijd.
2: En u heeft in uw inspreken ook gewezen op alternatieven. Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, alternatieven zijn bijvoorbeeld dat we allemaal weten dat de asielketen dichtslipt om 2 redenen. Hè? Een relatief hoge instroom van nieuwe asielzoekers. Maar wat eigenlijk nog meer frustreert in de asielketen is dat mensen die wel mogen blijven, de zogenoemde statushouders, dat die niet uitstromen zodra ze die status hebben ontvangen, omdat er te weinig woningen zijn om die mensen in te plaatsen. En dat verstopt de asielketen. Dus een van mijn oproepen was gisteravond van, goh, kijk dan eens naar het plaatsen van asielzoekers, of tenminste niet asielzoekers in de Tiltenberg, maar statushouders in de Tiltenberg. En voor mij is het grote verschil namelijk dat statushouders, die hebben een toekomst in Nederland, die mogen werken, die mogen onderwijs volgen, kinderen gaan naar regulier onderwijs. En dat is heel wat anders dan dat je er een asielzoekerscentrum van maakt. Want dan zijn het vaak mensen die nog niet weten of ze mogen blijven. En die de hele dag doelloos rondhangen. Ja, en daar is deze toch wel afgelegen locatie wat mij betreft geen goede plek voor.
2: Er waren meer insprekers, waaronder 2 raadsleden uit Noordwijk. Die zeiden van ja, in Noordwijk doen we het niet. Je kan protesteren. En toen kwam eigenlijk, nadat alle politieke partijen in Bloemendaal wat gezegd hadden, de wethouder aan het woord. Wat was de boodschap van die wethouder?
1: Nou, de wethouder zei 2 dingen. A, het is niet ons initiatief, maar het is het initiatief van het bisdom en het COA. Dus het bisdom is eigenaar van de Tiltenberg, de locatie. En het COA is verantwoordelijk voor de asielzoekersopvang. Dus de een heeft de ander gebeld. En die hebben samen nu een verkennend onderzoek. Dus mogelijk leidt dat tot een huurovereenkomst tussen het COA en het bisdom. En als dat zo is, dan worden wij daar als gemeente Bloemendaal vervolgens bij betrokken om een aantal facilitaire ondersteunende zaken te organiseren, waaronder veiligheid, onderwijs, et cetera. Dus de wethouder zei, wij zijn niet degene die de initiatiefnemer zijn en daarmee aan alle knoppen draaien en daarmee iets hebben aangeboden aan het COA. Dat ten eerste. En ten tweede zei hij dat het wat hun betreft van harte welkom is. Dus dat zij daar heel positief tegenover staan. En zich absoluut niet willen opstellen zoals de raad in Noordwijk dat doet. Die daar veel kritischer en afwijzender tegenover staan.
2: Wat zei hij over de zorgen van de Zilkers en ook de Hillegommers?
1: Nou, tweeledig. A, zorgen. Je moet er, die willen we serieus nemen als gemeente Bloemendaal. Daar moeten we over in gesprek. Maar als je ook de brieven leest, dan is dat eigenlijk, dan komt dat op mij meer over als zijn de gesprekken om uit te leggen hoe iets loopt en hoe iets procedureel in elkaar zit. Maar niet een inspraak in de zin van dat je mag meedenken over onderzoeksvragen. Of dat je bijvoorbeeld inspraak kan hebben in wat voor doelgroepen daar komen. Dat soort zaken, daar, nou goed, dat verwijzen ze primair naar het COA toe en secundair naar zichzelf. Maar ik heb niet de indruk dat inwoners daar veel invloed op hebben.
2: Nee, u heeft ingesproken, dat is aan het begin van de vergadering. Daarna de politieke discussie en de uitleg van de wethouder. Is er wat veranderd sinds het inspreken en de uitleg van de wethouder? Of bent u wat minder bezorgd of juist meer bezorgd?
1: Nee, ik ben meer bezorgd. Omdat ik er zijn toch wel een aantal dingen benoemd gisteravond ook weer, staan deels ook in die communicatie hoor. Dus in die brieven, en er is een krantenartikel geweest in Haarlem. En daarmee heeft het toch alle schijn van dat het er echt wel gaat komen. Hè. Er is bijvoorbeeld gezegd, ja, 2 jaar geleden is het natuurlijk

0: goed begrepen heb. Dus het gaat ook niet voor een paar jaar zijn als het er komt.
1: En de inwoners in de Zilk en Hillegom, hebben die wat te zeggen? Kunnen die invloed uitoefenen? Kunnen die gerustgesteld worden?
0: Nou, ik denk dus, zoals eerder gezegd, dat de mate van invloed heel beperkt is. En tuurlijk zijn er altijd juridische mogelijkheden die je kunt doorlopen. Hè? Dus ergens tegen kunt ageren. Maar ik zie nu op dit moment weinig steekhoudende argumenten op basis waarvan we dat dan zouden kunnen doen. Maar goed, het is ook allemaal zo vers. Hè? 6 dagen geleden inmiddels hebben we die brief gehad. Dus het is ook niet dat ik er een... wat dat betreft ben ik er geen professional in of wat dan ook.
1: Nee.
0: Dus ik ben me ook aan het inlezen en aan het onderzoeken en aan het luisteren.
1: Dus wat wordt nu het vervolg? We hebben nu een politieke bespreking gehad. Een eerste politieke bespreking waaruit toch wel bleek van... ja, we zitten in een beginfase. Wat nu?
0: Nou, nu zegt het college van Bloemendaal, we willen inwoners betrekken. Dus daar gaan we ze ook voor uitnodigen. Dus nou, dat zou een stap kunnen zijn die binnen afzienbare tijd plaats zou kunnen vinden. Maar die bal ligt bij het college. En aan de andere kant is het echt afwachten op... gaan het COA en het bisdom die deal sluiten met elkaar? Of komt er toch ergens een kink in de kabel?
1: Gaan we dat afwachten. Koen Vermeulen, bedankt voor je toelichting.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
4: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
3: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
5: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
3: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost, behalve die op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda, want daar heb je bij Moordrecht nog net iets meer dan 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
16: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
16: Met

mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur.

0: Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
6: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
5: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
7: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
5: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
11: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
17: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
18: Dit is Bo,
19: de omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Hemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Hemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
6: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
5: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverschot.

0: opslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
1: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
0: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Dit is Bo, de omroep van de Bollestreek.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Country Festival. Het programma van de Bollensteekomroep voor de liefhebbers van countrymuziek. Het programma werd geopend met een nummer van Graeme Clark en Heather Johnson met Someone is Looking for Someone Like You van het gelijknamige album. En wat hebben we vandaag voor artiesten? Nou, Don McLean, Buddy Jewell, maar ook Rodney Crowell, Emmylou Harris, Brooks & Dunn, Freddie Fender en Faith Hill samen met haar man Tim McGraw en de Nitty Gritty Dirt Band. Maar nu eerst The Glass Hours met het nummer van het album Chapel Glass. Dit is daarvan Not Your Ordinary Heart.

Dat was Frankie Goldwings met The Pen of Tomorrow. En dan krijgen we Danny Jones met Lonesome Sound of a Fiddle.

Dat was onze gospel van deze week. En die was van de King James Boys. Van hun album Living on a Promise was dit Much More Than I Asked For. En dan krijgen we Doc Stone. Een nummer van zijn album Superhits. Dit is I'll Be Better Off in a Pine Box.

dat was niemand minder dan Don McLean met Riding Down the Canyon van zijn album The Western Album. En dan krijgen we Buddy Jewell met een nummer van zijn album Blue Bonnet Highway. Dit is Help Pour Out the Rain, Lazy's Song.

Rodney Crowell heeft pas een nieuw album uitgebracht. Then Again. Met als toevoeging The Lost Album. En daarop stond dit nummer Go Light a Candle. En je hoorde naast Rodney Crowell, Emmylou Lou Harris en Lana Lynn. En ja, dat was toch een mooi nieuw nummer van hem. Emmylou Harris heeft zelf ook onbekende mooie nummers gemaakt. En daar staat er eentje van op het album Pieces of the Sky. Before Believing.

Dat waren Brooks and Dunn met Neon Moon van het album Superhits. En dan kunnen we nog één nummer draaien in het eerste uur. En dat is van Freddy Fender. Secret Love.

En dat was dus het laatste nummer van het eerste uur. Het laatste nummer van het eerste uur van Freddy Vedder, Secret Love. We gaan er even uit voor de boodschappen.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olie.

0: installaties zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
1: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
0: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollenstreek.
9: Met

Dat waren Faith Hill en haar man Tim McGraw met Let's Make Love van het album Red van Faith Hill. Welkom bij het tweede uur van Country Festival. En wij gaan naar de Nitty Gritty Dirt Band, die een album hebben uitgebracht met als titel Dirt Does Dylan. En daarvan draai ik Don't Think Twice, It's Alright.

Dat was Sweet Hour of Prayer van Alan Jackson van zijn album Precious Memories. Vervolgens krijgen we een nummer van George Jones. Van zijn album Bartenders Blues is dit I'll Just Take It Out in Love.

Dat was It's All Over Now van Waylon Jennings van zijn album The One and Only. Een ander man die in Noordwijkerhout is geweest, Buck Owens. Een nummer van zijn album The Buck Owens Collection. Dit is daarvan het overbekende Streets of Bakersfield.

dat was Baby van Ferlin Husky. En dan krijgen we de groep Alabama met een nummer van het album 40 Hour Week. Dit is het nummer wat naar de titel verwijst. 40 Hour Week for a Living.

0: Hi, folks. I'm Ricky Skaggs in Nashville, Tennessee. This is Country Festival with the Acoustic Block.
1: De Po Rambla Boys die beginnen als eerste in het akoestisch blok met het nummer Bottom of a Glass.

Dat was de groep Band Mountain met Tennessee Banjo Man. En dan gaan we naar Hammerville. Die brengen ons het nummer Needed You.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.

Zo kun je natuurlijk ook nog de drukknop op een telefoon bezingen. Dit was Larry Keel met Bud Dial. En dan nog één nummer in het akoestisch blok. En dat komt van Mama's Broke en van het album Reunion. En daarvan heb ik uitgezocht het nummer Heaven.

Dat was weer onze windmail-aandachtschijf van deze maand van Yara Beeks, Brighter Days. En, wij gaan zo langzamerhand ons voorbereiden op de zomerstop. De maanden juli en augustus zullen wij geen uitzendingen hebben. En dan proberen we weer energie, nieuwe energie, op te wekken voor een heel nieuw seizoen dat in september begint. Dus dan weten jullie dat vast. We hebben natuurlijk ook nog een nummer van onze cd van de maand van Claire Lynch, Empty Pair of Shoes. En deze keer heb ik daarvan uitgezocht One Mistake at a Time.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie...

0: organisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon over grote wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook

0: Nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen.

0: zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.